0: Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: supermarkten.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

You said it's time for me to leave. Tonight

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Breda.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: top.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Galdense Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperatuur tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zouden eerdere rechtszaken over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarna stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven, omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militair Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. There's something in the way you roll your eyes.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: zak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. In Overasselt is een van de twee gewonde agenten inmiddels uit het ziekenhuis. De andere agent ligt er nog, maar is van de intensive care af, zegt politie Oost-Nederland in de talkshow Renze. Hoe hun herstel verloopt is nog onzeker. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een woning. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Collega's verleenden direct eerste hulp. Voor de schietpartij zitten nog 32 mensen vast. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de AfD bij de deelstaatverkiezingen mogelijk de absolute meerderheid halen. Dat succes wordt volgens de NOS vooral toegeschreven aan partijleider Ulrich Siegmund, een 35-jarige ex-parfumverkoper die uitgroeide tot het charismatische gezicht van de radicale vleugel. De Veiligheidsdienst bestempelt de afdeling als extreem rechts. Siegmund voert campagne op remigratie, verbod op regenboogvlaggen en het stopzetten van subsidies voor zogenoemde anti-Duitse cultuur. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: beste deel, my dear.
1: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
2: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Cheers.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.
2: Emergency. She broke a leg, call the ambulance.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentina-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Drums, please.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen

0: wegens de coronapandemie worden afgelast. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Frida Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie Polar Steps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Succesnummers met Robert Sneermanni.

René Vroeger is een goede jaar. Are you ready for loving you? Heel leuk dat je erbij bent. Ik ga trouwens eerst Hans Kopier bedanken voor het overnemen van mijn programma 2 weken lang. Hans, bedankt alsnog. Jij bent straks weer over een uur te beluisteren op de radio. We gaan weer een nieuwe artiest van de maand hebben. Die gaan we draaien heel de maand. Dolly Parton, pas overleden. Maar eerst Earth, Wind and Fire. En het is september, ja, de 5e vandaag.

Je hoorde Dinah King en Shy Guy. Uit 95 was die plaats. Ze kwam trouwens van Jamaica. De vaste item artiest van de maand. We gaan vandaag door die parten van het vinyl draaien. Zometeen naar deze plaat van de Dijk. Hier is Binnen Zonder Kloppen.

Dolly Parton, ze overleed vorige maand. Dit was 9to5. Ze schreef het trouwens zelf. Kom uit in 1980 op een RCA-label. Het rijden van uiteraard de originele single. Altijd vinyl gaan we houden, komen alle van de single van mij. Het is Karel Emerald. Dieter van de Dingen zet Liquid Lunch.

Hans Kassenburg maakte ooit deel uit van de Golden Earrings. Dat was al voor de Golden Earring eigenlijk, ja. Kevin Londen is ook weer terug van vakantie. Die ga je zo meteen horen met het weerbericht. Inmiddels is jou gearriveerd, dus wat dat allemaal gaat worden, dat hoor je van de week. Of van de week niet, hoor je zo meteen. Ja, ik moet er nog een beetje inkomen, denk ik. Paling Sound, hier is Canyon. En de titel Als ik maar bij jou ben, is dat dingetje heet. Dat ja.

0: Zo, na de vakantie ook weer een nieuw tuintje erbij. Toch ook leuk. Vertel worden dit tuintje. Goedemiddag Ger, goede vakantie gehad.
1: Goedemiddag Robert, ik heb een hele goede vakantie gehad. En ik moet eigenlijk zeggen, wij hebben een goede vakantie gehad. Ik ben dit jaar in Brabant gebleven. Ik had geen zin in al die files. En in Brabant heb je ook hele mooie plekjes. Ik heb ook weer zo dadelijk zin om het weerbericht te gaan doen. En hoe was jouw vakantie trouwens? Ben je ook in Nederland gebleven, in Brabant? Of ben je een paar weken weg geweest?
0: Nee, ik ben niet weg geweest. In verband met wat verbouwingswerkzaamheden thuis had ik mijn tijd hard nodig. Dus vandaar dat ik twee weken niet te beluisteren was. Dus vandaar. Nou, ik ben benieuwd hoe het weer is vandaag, Ger.
1: Oké, dan gaan we naar het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. Dit weekend is er in Breda steeds meer ruimte voor zon. Het blijft zo goed als droog. Vandaag Breda barst in het Valkenberg. Hebben prima weer. Mooie temperaturen vanmiddag. Tussen de 20 en 22 graden staat een matige westenwind. Vanavond een beetje aan de frisse kant. En de nachttemperaturen voor dit weekend zijn 10 tot 13 graden. Zondag, de mooiste dag van het weekend in Breda. Daar gaan we richting de 25 graden. Tot zover het weekend weerbericht op Breda nu.
0: Ik moet zeggen, ik vind het best wel lekker hoor. Dankjewel Ger. En tot volgende week weer.

is wel grappig dat er bepaalde plaatjes aan een bepaalde tijdsbeeld gekoppeld zijn. Bepaalde maanden eigenlijk. Want in de zomer ga je niet Bad Day in September draaien natuurlijk. Hè? Ja, dat wil ik wezen toch. Breda Nu bij Robbers Niemann. Ik ben tot 1 uur bij je. Zometeen Hans Kopier op de radio na 1 uur. Dit is de Pac-Man Turnover Drive.

De producer moet gedacht hebben, we zullen het de zang maar op één kanaal zetten. En aan de andere kant zullen we dan het kanaal zetten van de muzikanten. Maar vroeger hadden ze maar twee sporen of zo. En dan is er één spoor voor de stem en aan de andere kant had een spoor voor de muziek. En later kwam de 4, de 18 en de 16 en de 24 sporen en 32 sporen zelfs. Leuk dat alles trouwens op tape opgenomen werd eerst. Dus alle plaatjes zijn eerst op band opgenomen en dan de platen van gemaakt. Ja. Zo ging dat vroeger. Not a 45 Ultra, Talk to You. Ik vind het leuk om toch even te draaien hier. Alles is best wel nieuw eigenlijk.

0: Ik vind het gewoon een leuk plaatje. Dus ik dacht, dat gaan we gewoon een keer draaien. Nou, leuk toch? En goedemiddag, Hans.
1: Een hele goede middag, Robert. Ik hoop dat je 2 leuke weken vakantie hebt gehad. Ja. Ik heb het graag voor u overgenomen.
0: Dank je.
1: Wij zijn er vanmiddag weer tussen de klok van 1 en 4 uur. Wat gaan we dan doen? In het eerste uur hebben we een remix en de straatvraag. In het tweede uur ook een straatvraag natuurlijk. En de live-uitvoering en de top 10 gaan we behandelen. In het derde uur en draaien we de nummers 3, 2 en 1 non-stop achter elkaar. En ook een straatvraag. Dus wat mij betreft tot zometeen.
0: Ja, gezellig, Hans. Nogmaals bedankt voor het overnemen. Ik had het een beetje druk op dat moment, ja. Nou, vakantie is in ieder geval voorbij, ja. Geldt ook trouwens voor Ger, voor ons allemaal. Imke Marie.

0: mooie.
1: Ja, tot zover MK Marina. Ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Zometeen veel plezier met Hans. De komende 3 uur ook weer een beetje dezelfde stijl muziek eigenlijk hier op de zender. Ik wens je een heel fijn weekend. Graag tot volgende week, want dan ben ik er uiteraard weer om 12 uur. Geniet van het weekend en graag tot dan.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook twee mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
6: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
7: Dit is nou echt typisch Hans.

0: Mr. Lonely.
1: Ah, Mr. Lonely, Lonely Aiken uit 2005. Goedemiddag, 5 september. Het is even na de klok van 1 uur. En je weet het, de allerlekkerste gouden oude plaat gaan we draaien voor je. Hier op Brede Nieuw Radio, ja. En deze ken je vast en zeker ook wel. 1985. Hier is Rob de Nijs. En Johnny is soldaat.

0: Zoals je gewend bent op zaterdagmiddag, inderdaad, een tweede plaat, altijd Nederlandstalig, Rob de Nijs. En Johnny is een soldaat, draaiden we hier op Breda Nu.
1: Van minuut tot minuut, weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

een van die lekkere hits alweer uit 1983. Miss Patty Austin, Mr. James Ingram en Baby Come To Me. Na de volgende plaat is het de hoogste tijd voor inderdaad de straatvraag, zoals je weet. Die draaien we iedere uur. Het eerste uur, het tweede uur en het derde uur. En wat hebben we in dit uur nog meer? Natuurlijk altijd de remix. En deze ken je ook nog wel. 1998.

0: Zometeen een radio met Emilia en een big, big world.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat mij betreft mag het meteen, maar de straatvraag is... Wat vind jij van een fatbike-verbod?
2: Ik heb zelf ook een fatbike. Alleen, ik fiets natuurlijk niet door de stad en door de parken... maar het is merendeels de jongere jeugd die natuurlijk niet aan de regels houdt.
3: Ik vind het altijd een beetje moeilijk, want ja, mensen moeten ook gewoon kunnen fietsen natuurlijk.
4: Het hoeft mij niet echt verboden te worden, maar wel met de wetgeving... dat het dus zeg maar verantwoord is.
3: Er zijn ook gewoon veel te veel mensen die gewoon die fatbike opvoeren.
5: Nou, daar ben ik het mee eens. Ja, want ze scheuren helemaal langs je heen. Ja, ik woon in Gouda en daar heb je het ook.
6: Ik vind dat volledig terecht. Totaal onverantwoord zoals die kinderen die erop zitten rijden.
7: Nou ja, misschien kan ik een goede regelgeving verzinnen... om een fatbike op een goede manier te gebruiken, zeg maar. In plaats van gelijk te verbieden.
6: Ik heb zelf een scootertje. Nou, je wordt af en toe ingehaald door een fatbike. Dat ding van mij loopt al 45. Ja, totaal onverantwoord.

Deze plaat ken je misschien niet zo heel erg goed, maar het komt inderdaad uit de jaren 90, 1992. Met onder andere Vlieg met me mee, de hit natuurlijk staat op het album Paul de Leeuw en Blote Jongens in het Park. Hoorde je hier op Breda Nu Radio.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Eminem samen zijn met Dido uit het jaar 2000 en Stan. En later geeft ze deze plaat ook nog een keertje helemaal uit haar eigen ingebracht van Dido natuurlijk. En daarvoor draaiden we uit 1989 UB40 en Where Were You on Our Wedding Day. Nou, ze is weggelopen denk ik. Laten we het zomaar even doen. Na de volgende plaat is het tijd voor de remix. Maar eerst gaan we lekker terug in de tijd. 1978. Hier is Gary Rafferty en Baker Street op Reda Nu Radio.

0: Lekker terug in de tijd met Gary Rafferty uit 1978 en Baker Street. Zoals ik al zei, inmiddels is het de hoogste tijd voor de remix van deze week. En ja, er is overal oorlog, dus luister maar naar deze 12 inch.
1: Typisch Hans.

inderdaad op het einde in verschillende talen. De Culture Club natuurlijk met zanger Bart Joyce uit de jaren 80 alweer. En we draaiden de Warsong in de remix voor vandaag op deze zaterdagmiddag 5 september alweer.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

We draaiden er weer twee achter elkaar. Richie en Poveri. En een mooi Italiaans nummer met Mina Mora di Te. Uit 1981. En dit was George Michael op je radio. En die heeft het over Fast Love uit 1997 alweer. En over 1997 gesproken. Dit is er ook eentje. Will Smith en de MIB.

terug in de tijd in 1997 alweer. En here comes the man in black. We kunnen er nog eentje draaien. En daarna zijn we terug met het tweede en derde uur natuurlijk voor deze zaterdagmiddag. 5 september alweer in het jaar 2026. Dit is de laatste plaat die we kunnen draaien. Hier is Gordon.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Wij hebben het lef om deze...

Welkom bij het tweede uur. We gingen terug in de tijd naar 1991 met The Army of Lovers uit die tijd. En I'm Crucified. Welkom bij het tweede uur. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben de straatvraag natuurlijk en we hebben een live uitvoering. En de tweede plaat, Nederlandstalig.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Jouw zaterdagmiddag met de allerlekkerste gouden oude Stevie Wonder en Part Time Lover uit 1985 en daarvoor uit 1996 Boudewijn de Groot en dat mooie nummer natuurlijk Avond. En dit is er ook eentje hoor, 1984. Hier is Prince.

0: Even die lekkere gouden oude Purple Rain uit 1984 alweer. Hier bij Breda Nu.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat doe jij voor het slapen gaan?
2: Tanden poetsen.
3: Ik ga altijd een paar bladzijden lezen.
4: Ogen dicht.
5: Ik lees dan een boek.
6: Een wijntje drinken.
7: Of een wijntje drinken.
6: Chardonnaytje.

1991 alweer. Zucchero voor dit jaar samen met Paul Jong en Senza Undonna hoorde je. Zometeen hebben we nog een hele mooie live uitvoering van de zangeres die niet zo lang geleden van ons heen gegaan is. Maar eerst Robbie Williams uit 1998. Hier is Angels.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Da, 1979 alweer. Ik heb altijd de neiging om mee te zingen. ABBA hoorde je en Chiquitita en daarvoor Robbie Williams uit 1998. En met dat mooie Angels. En er is ook een hele mooie live uitvoering van. En die gaan we binnenkort zeker een keertje voor je draaien. Zometeen naar deze plaat. Ook een live uitvoering. Maar eerst een van de bands, denk ik, met de meest verkochte platen in Nederland. Ik heb het over de band zonder naam natuurlijk. We gaan terug naar het jaar 1986. Hier is La France.

0: dat we niet moeten vergeten dat BZN meer dan 60 albums hebben uitgebracht. Vanuit de jaren 70 tot en met, wanneer is het gestopt? Ergens in de jaren 90 of in de jaren 2000, ik moet het voor je nakijken. Maar ze hebben meer dan 60 albums verkocht. Moet je nagaan hoeveel dat er is.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

gingen terug in de tijd in 1992 met John Cicada en Just Another Day, maar dan in de Spaanse versie. En daarvoor natuurlijk veel te jong overleden Bonnie Tyler en dat mooie Totally Eclipse of the Heart. En we draaiden de live uitvoering hier op Breda Nu. En over muziek gesproken, dit is er ook zo eentje. 19

De muziek natuurlijk van de Police, Every Breath You Take. Dat was de Puff Daddy uit 1997. En I'll Be Missing You hoorde je hier op Brede Nu Radio. Want daar luister je nog steeds naar. En wat gaan we straks doen? In het derde uur gaan we de top 10 behandelen natuurlijk. En dan draaien we de nummers 3, 2 en 1 natuurlijk helemaal achter elkaar. Ja, ik wou het al zeggen. Maar het duurde even voordat deze plaat wilde starten. Ja, waarom weet ik ook niet. We gaan terug naar 1982. OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark. Met die nummer 1 hit, want dat was het. The Maid of Orleans.

De ene laatste plaat alweer voor dit uur lag in handen van orkestral Manoeuvres in the Dark op Red & New Radio met The Maid of Orleans uit 1982. Wij zijn er zo meteen weer na de commercials, het nieuws. Met het laatste uur van Typisch Hans op deze zaterdagmiddag 5 september alweer. Dit is mijn laatste Nick Kershaw. Tot aan de reclames met The Riddle. En graag tot zo.

0: termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
9: Dit is nou echt typisch Hans.

de mooie plaat. We gingen terug in het laatste uur naar 1982 met Toto en Africa. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben zometeen nog de straatvraag en dat gaat over de scholen. En we gaan de top 10 behandelen. We gaan terug naar 1996. Maar zoals je weet, de tweede plaat Nederlandstalig.

even lekker terug in de tijd. In 1982, Men at Work en Down Under. Dan hebben we het natuurlijk over Australië. En daarvoor 2008 weer. Dus even wennen, ja, met de 2000 erbij, de zeros. Nick en Simon en dat mooie plaatje natuurlijk, Rosanne. Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Nou, ik weet niet wat ik van die plaat moet denken. Kan tegenwoordig natuurlijk allemaal. We zijn er nog tot 4 uur, maar straks de top 10. Maar eerst Boyz II Men en Mariah Carey.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: eerste draaiden we Boys to Men samen met Mariah Carey en One Sweet Day uit 1995. En dit was Laura Pausini uit 94 met La Solitudine, waar Paul de Leeuw ook nog een hit heeft gemaakt op dit nummer met Ik wil niet dat je liegt natuurlijk. Inmiddels is het wel de hoogste tijd voor...
1: De straatvraag van deze week is...
0: Ik vind hem op zich wel goed. Wat vind jij van de strenge regels op de basisscholen?
2: Ik vind strenge regels op een basisschool prima. Maar het is niet de bedoeling dat school de opvoeding overneemt. En ik heb het idee dat dat een beetje gebeurt.
3: Maar er mogen best wel regeltjes zijn.
4: Wat zou voor u een goede regel zijn?
3: Telefoon in de kastjes doen.
5: Ja, tot een bepaalde hoogte moet dat er wel zijn. Maar kinderen moeten wel ook gewoon kind kunnen zijn, denk ik. En je moet ze niet helemaal drillen, vind ik.
6: Ja, ik denk wel dat het goed is om consequent te zijn. Maar hele strenge regels zoals deze vind ik wel heftig.
7: Er moet natuurlijk geen complete chaos zijn. Dus ik snap dat er wat regels moeten zijn. Maar het feit dat je je armen langs je lichaam moet houden en alleen maar rechts mag lopen, gaat voor mij ook wel een beetje ver, ja.
8: Ik denk dat het begint bij de ouders. Dat die normen en waarden aanleren en dat de school dat respecteert.
9: Ik vind dat op zich wel goed, een beetje discipline. Maar ook niet te veel. Dus een beetje discipline hou ik wel van, ja.

tijd naar 1999 met Rowan Keaton en Life is a Rollercoaster. Allemaal hier op Brede Nu Radio natuurlijk. En wat vind jij van de strenge regels op de basisscholen? Als ik het nu vergelijk met de scholen nu en toen ik nog klein was, denk ik dat ik beter mijn mond kan houden. I want

1998 voor Solid Harmony en I Want You To Want Me. Het is tijd dat we de top 10 gaan behandelen. We gaan terug naar het jaar 1996, week nummer 37. En wat vonden we daar allemaal? Op nummer 10 komend van 12 in de zevende week alweer voor Nance en Big Brother Is Watching You. De Footsies met Hij Maakte Me Gek met Zijn Vingers ging van 19 naar nummer 9 in de tweede week alweer. Peter Andre featuring Bubble Ranks met Mysterious Girl ging van 6 naar nummer 8, twee plaatsen.

0: laatste verlies in de 10e week. Nieuw binnengekomen op nummer 7, de Fugees met Ready or Not. De Party Animals gingen van 3 naar nummer 6 met Aquarius in de 8e week. 18 weken zonder ze erin. Los del Rio en die mooie Macarena. Dat was alweer lang geleden. En nummer 4 bleef nummer 4. Lipstick met I'm a Raver. Dat betekent dat we ze gaan draaien voor je. De nummers 1, 2 en 3. Ik zou zeggen, geniet er lekker van.
1: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

En dat was de top 10 met de nummers 3, 2 en 1 die we draaiden. Op nummer 3 vonden we Mr. President en Coco Jumbo uit 1996 natuurlijk. Nummer 2, Rob de Nijs met Banger Hart. En nummer 1 waren de Spice Girls. En dat heette Wannabe. Hier allemaal op een brede nieuw radio. En van 1996 gaan we even lekker terug naar het jaar 1989. En wat hebben deze drie heren veel mooie hits gehad. En vele mooie hits ook geschreven voor anderen. Ik heb het over de Bee Gees.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

gingen terug in de tijd met de Bee Gees als eerste uit 1989. En Annie Schilder kwam ook uit 1989 met Le Soleil, wat later, veel jaren later, een hit zou worden voor Jan Smit met deze muziek, met Als de Nacht Verdwijnt. Sinds ik deze man ontmoet heb en een leuk interview met hem heb gehad en ik hem nog steeds volg overal, is er toch wel lekkere muziek, moet ik eerlijk zeggen. 1985, die zijn de Time Bandits.

Mochten ze een keer in de buurt zijn, dan zou ik je echt aanraden om erheen te gaan. The Time Bandits en Endless Road uit 1985. En natuurlijk treden ze nog steeds op. Anders zou ik dat niet zeggen. We kunnen er nog eentje voor je draaien. En dan zit het erop voor deze zaterdagmiddag 5 september alweer in het jaar 2026. Volgende week zijn we er weer. Weer tussen 1 en 4. En jouw gouden oude muziek natuurlijk, die we iedere week op zaterdagmiddag voor je draaien. En dit is mijn laatste plaat. Het zijn de heren van de Village People. En Can't Stop the Music. En dat doen we ook niet, hoor. We draaien gewoon 24 uur per dag, 7 dagen.

0: maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures. En wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. Ze reizen daarna door naar Kiev om ook met president Zelensky te spreken. Beide landen hebben toegezegd de wapens tijdelijk neer te leggen zolang de gesprekken lopen. Wat het voorstel precies inhoudt is nog onduidelijk. Er zou al weken na dit bezoek zijn toegewerkt, waarbij onder meer is afgesproken dat Oekraïne en Rusland tijdens de missie geen aanvallen op elkaars steden uitvoeren. De waarde van Bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Dat rapport viel sterker uit dan verwacht. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Voor beleggers is dat een signaal dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk voorzichtiger wordt met renteverlagingen. En juist die renteverwachtingen zijn belangrijk voor risicovolle beleggingen zoals crypto. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Het hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg bij de woning van Jan G. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De politie doet meerdere zoekacties in de omgeving en reageert ook op meldingen van inwoners. Bij het geweld eerder deze week werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen aangehouden, 32 blijven voorlopig vastzitten. Dan nog het weer. Wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken. In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Genève spraken tientallen staten zich uit voor duidelijke afspraken over hoe en wanneer zulke systemen mogen worden ingezet. Het gaat om wapens die zonder directe menselijke bediening doelen kunnen aanvallen. Vooral kleinere landen dringen aan op snelle regulering. In Libanon zijn meerdere gewonden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land, waar de spanningen tussen Israël en Hezbollah al weken oplopen. Bij de beschietingen kwamen burgers om het leven en vielen meerdere gewonden. De getroffen gebieden zijn afgezet en hulpdiensten proberen slachtoffers te bereiken. De Libanese regering spreekt van een ernstige escalatie en roept de internationale gemeenschap op in te grijpen. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het toestel kwam vlak na de start in problemen en stortte neer buiten het vliegveldterrein. Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de inzittenden is nog niets bekend. De luchtshow werd direct stilgelegd en het gebied is afgezet voor onderzoek. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of technische problemen een rol hebben gespeeld. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Dit was niet wat ik wilde.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is donderdagmiddag een 39-jarige man aangehouden op het Dr. Jan Ingehousplein nadat hij een persoon zou hebben bedreigd met een mes. Een omstander die het incident zag gebeuren, wist het mes af te pakken. Daarbij liep die persoon lichte verwondingen op aan een hand. Agenten die op de melding afkwamen, richtten hun tasers op de verdachte. Vervolgens ging de man op de grond liggen. Tijdens zijn arrestatie trok hij zijn kleding uit. De politie overmeesterde de man, die inmiddels in zijn onderbroek op straat lag, en bracht hem daarna over naar het politiebureau. Commissaris van de Koning Ina Adema bracht donderdag een werkbezoek aan Oosterhout. Tijdens het bezoek sprak Adema onder andere met de fractievoorzitters van de Oosterhoutse gemeenteraad en de leden van het college. Daarnaast stond er een rondleiding door Museum Moya en een bezoek aan de Schelleboom op het programma. Het werkbezoek had geen specifiek thema, maar het regelmatig bezoeken van gemeenten valt binnen het takenpakket van de commissaris van de Koning. Het vorige officiële werkbezoek van een commissaris van de Koning aan Oosterhout dateerde overigens volgens een woordvoerder van de gemeente van enige tijd geleden, namelijk 2016. In 2020 stond er een bezoek op de planning, maar dat moest toen wegens de coronapandemie worden afgelast. De rechtbank heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de 14 artsen die een brief schreven over de euthanasie van de toen 17-jarige Milou uit Bavel. Milou overleed in 2023 via euthanasie na jarenlang psychisch lijden zonder uitzicht op herstel. In de brief plaatsten de artsen vraagtekens bij de rol van de ouders en de uitvoerende arts. Volgens de ouders van Milou bevatten de uitlatingen ongefundeerde beschuldigingen, waardoor hun eer en goede naam zijn aangetast en hun rouwproces werd overschaduwd. De rechtbank oordeelt dat het niet redelijk is om de namen van de ondertekenaars geheim te houden. Het Openbaar Ministerie moet de oorspronkelijke brief binnen 5 werkdagen verstrekken. De ouders mogen de namen uitsluitend gebruiken voor eventuele juridische stappen en niet openbaar maken.

0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: jour.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui. Met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Manfred & Sons, Little Lion Man. En welkom op Breda Nu. Hier zo vanaf Breda Barst. Gaan wij de komende 6 uur tot met 12 uur gaan wij je lekker verslag doen vanaf het Breda Barst terrein. Met alles en nog wat. Interviews en ga zo maar door. Live optredens. Niet te vergeten, want dat is hetgeen waar het hier uiteindelijk om draait. En ik doe dit vanavond tot 8 uur samen met Marco, die ergens op het terrein staat.
1: Ja, nou, ergens op het terrein. Ja, als ik dan even een beeld moet schetsen, dan moet ik toch wel vertellen dat het best een druk bezet terrein is ook. En kunnen nog wel mensen bij, hoor. Dus heb je nog niks te doen vanavond, dan is het zeker de moeite waard om even te komen kijken. Er zijn meerdere podia's. Op een van de podia staat volgens mij op dit moment nog... zij staat er al wel op. XX Julia, die staat net op het podium, zie ik. Ander podium is bijvoorbeeld de Spaanse Kraag. Future States had ik het net even over. We hebben een hoofdpodium. We hebben dus 3 podia. En dit jaar ook voor het eerst nog een wat intiemer podium. En dat is de Breda Bastards. Het podium. Daar komt ook wat talent op kijken. Dus zeker de moeite waard om eventjes naar Park Valkenburg te komen. Allicht alleen maar omdat hij zo meteen East gaat beginnen. Daar hoor je straks meer van. Uiteraard hoor je daar meer van. We proberen je zoveel mogelijk mee te nemen in het festival. Vanmiddag begon dat festival al. En een van de bands die er toe stond, dat was een band uit Australië. Ze doen een tour door Nederland. Ze doen niet alleen een tour door Nederland, ze doen ook een tour richting Engeland. En het is hun allereerste keer overzee. Ze komen uit Australië, uit de Sydney area. En hebben waanzinnig leuke muziek, onder meer met Didgeridoo. Je hoort ze nu vanaf het Breda Bars podium. Ik heb het over Lambros. Welcome.

als je Lambros verwachtte, dan was dit inderdaad iets anders. Dit was Yes Man met Stuck in the Yesterday en Criss Cross Amsterdam met Queen of My Castle daarna. Er ging even iets fout. Gaan we nu oplossen. Niks aan de hand. Komt allemaal goed. We gaan eerst nog even luisteren naar een hele lekkere van Muse. En daarna komen we gewoon lekker terug met hopelijk wel Lambros.

Crasher van Muse. En we hebben inmiddels de technische problemen opgelost. Het is altijd wat als je op zo'n festival staat. Er kan van alles gebeuren. Nu gaan we ze wel draaien. Dit zijn Lambros van vanmiddag op het podium.

0: Ambrose. Vanmiddag op het hoofdpodium. En nu komen we lekker wel. En dan gaan we ook eens kijken bij Marco, want die staat als het goed is ergens op het terrein.
1: Nou, ik loop even het terrein over en dan kom je soms mensen tegen. Dan denk je bij jezelf van, hey, maar die ken ik ergens van. Wie is dat dan ook weer? Nou, dat is Bas van Duren en hij is van 3 voor 12 Brabant. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Je loopt hier ook maar even rond om eens te kijken wat er zich afspeelt.
2: Het is een beetje een combinatie van inderdaad aan de ene kant een beetje lekker rondkijken. Maar aan de andere kant zijn we hier ook met 3 voor 12 Breda aanwezig om verslag van te doen.
1: Ja. Want 3 voor 12 is toch wel een platform. Wat betekent Breda Barst voor jullie als platform?
2: Sorry, nog een keer.
1: Wat betekent Breda Barst voor jullie?

0: zo. Ik moet zeggen dat MES echt gewoon heel stevig aan de weg aan het timmeren is om gewoon hele spannende namen naar MES toe te halen. Ik vind het heel tof hoe zij ook gewoon een Pier 15 op betrekken bij hun programmering, maar ook Podium Phoenix, dat die ook erin wordt meegenomen. Dus ik zie inderdaad gewoon in MES, zie ik daar gewoon echt een hele mooie partij die echt ervoor zorgt dat Breda weer, dat er echt een hoop dingen zijn waar met drieftal Breda bij zouden moeten zijn.
1: Is een grote prijs van Breda dan bijvoorbeeld ook een mooi verlengstuk voor jullie om eens even mee te werken?
0: Absoluut, ja, zeker. Daar hebben we de afgelopen jaren, volgens mij is het herinneren niet meer zo'n slag van gedaan, omdat Breda verleden, de redactie was een beetje aan het leeglopen is een groot woord, maar er waren niet meer zoveel over. Ik ben er sinds een jaar vanuit Tilburg, vanuit de journalistiekopleiding waar ik ook voor vaak ben. Heb ik een aantal mensen bij betrokken om ervoor te zorgen dat we zowel Tilburg als Breda als Den Bosch en Eindhoven erbij kunnen gaan doen. En dan vind ik inderdaad zeker wel belangrijk dat de grote prijs van Breda ook zeker door drieftal Breda wordt verslaan.
1: Nou mooi. Nou hebben we het over Breda Bars, dat is een festival. Is het voor festivals lastig om bands te boeken, zeker voor een gratis festival, of valt dat mee?
0: In juni ben ik ook bij Totaal Festival in Bladel geweest. Dat is ook een heel erg leuk festival waar je ook gratis naartoe kan en ook gewoon heel veel spannende bands ziet. Ik denk dat het een mix moet zijn van aan de ene kant gedragen worden door je eigen regio. Dat je echt gewoon kanteren op vrijwilligers en medewerkers die gewoon belangeloos inzetten voor je festival. Ik denk dat daarnaast heel belangrijk is dat je goede sponsoren natuurlijk aan boord haalt om ervoor te zorgen dat ook de bands kunnen worden betaald. En voor de rest, ja, ik denk het is natuurlijk een stukje geluk ook hebben van het weer. Ik bedoel, als ik nou vandaag rondkijk, ja, het is gewoon fantastisch heerlijk weer. Als je in Breda woont en je hebt niks te doen, er is geen enkele reden denk ik niet om niet even Breda's Bars te komen supporten.
1: Dat is wel waar inderdaad. Nou, dankjewel tot zover. Over dat hele Breda, grote prijs van Breda gesproken. Dit jaar was het een winnaar die heet Bonsaira. En vanmiddag stond hij hier op het podium.

0: Stella Lefty. Met muziekstijl die je op dit moment niet zo heel veel hoort op Breda Barst. Namelijk Country, nummer met Boston. Daarvoor hoorde je London Carry Me Home en Daydream van Bon Serra. En Marco, waar sta jij op dit moment ergens op het terrein naar te luisteren?
1: Nou ja, je zegt het terecht. Het festivalterrein dat is best groot. Dus je kan gerust vragen, waar ben je ergens? Nou, dat is bij de Amstel Stage. Of de Main Stage, net wat je wil. Het maakt mij niet zo gek veel uit. Ik zou vooral zeggen, de biertent. Daar sta ik ongeveer voor de deur. En ja, ik moet heel eerlijk bekennen. Als ik dan kijk naar hoeveel mensen er zo op het terrein staan, is dat nog best veel. De jongens van onder meer Bonfire. Die staan hier ook. Die zag er net ook staan. Maar Lambro staat hier toevallig naast me. Die staan even te kijken naar wat er op het podium gebeurt. En dat is echt werkelijk waar geweldig. Er staat namelijk een band uit België. En die band luistert naar de naam Ys. Ze zijn net begonnen aan hun volgende nummer. Luister even mee.

Dankjewel. Het volgende nummer is een nieuw nummer dat ik heb geschreven, dit Lonely Days.

0: Live vanaf het hoofdpodium Amstel Stage hier zo op Breda Barst. Je bent nog steeds bij Breda Nu. Wij zijn nog steeds op Breda Barst. En we gaan je meenemen in alles wat hier zo gebeurt. Maar ook gewoon andere lekkere muziek. Zometeen gaan we even uit voor reclame nieuws. En daarna zijn we weer gewoon weer lekker terug. En wie weet nog eventjes naar het einde van iets luisteren op het Amstel Stage. En we hebben nog veel meer.
1: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere auto-rit campagne bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Rondé met How Do I Feel. En wij zijn nog steeds vanaf Breda Barst aanwezig hier bij Breda Nu. Met je nog veel meer informatie te geven over wat hier allemaal afspeelt. En wat speelt hier precies allemaal af, Marco? Want dat weet jij beter dan ik.
1: Nou, wat er zich afspeelt is eigenlijk heel makkelijk te vertellen. Er staat een boom ergens in een park. Ik krijg de indruk dat ik zelfs nog heel veel muziek er doorheen hoor. Dat vind ik heel gezellig altijd als ik muziek op mijn oren heb. En dat komt gewoon doordat er heel veel muziek gespeeld wordt hier vandaag. En dan ook echt heel veel muziek. En dan heb ik het over bijvoorbeeld op de Future Stage, in de Spaanse Kraag en op de Main Stage. We hebben 3 podia. Plus dan dit jaar voor het eerst het Breda Bastards podium. Dat is ook een heel leuk podium. Daar staan ook best wel veel artiesten te spelen vandaag. Die eigenlijk heel lokaal zijn. Dat is echt heel klein. En maakt het ook heel leuk. DJ's zijn. Er is ook ruimte voor poëzie. Je kan daar eigenlijk alles doen. Als jij iets kan, kun je daar komen spelen. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. En ik ben benieuwd of ze dan volgend jaar een vervolg gaan geven. Misschien komen we daar vanavond in de afterparty nog achter. Goed, dat gezegd hebbende. Vandaag stond er bijvoorbeeld een act op de Future Stage. Die mensen die luisterden naar de naam Leuna. En ja, dat is inderdaad de IKEA-stoel die je daarbij bedenkt. Dat zou je kunnen denken. Is dat ook daadwerkelijk zo? Nee, want het is een beetje dark alt pop muziek. Denk een beetje aan Björk. Denk een beetje aan die stijl. Dan heb je een beetje het goede karakter Scandinavische muziek die hier gespeeld werd. Is daar een podium voor in Nederland? Jazeker, hoeveel ze het zelf ook wel klein vinden. Daarom organiseren ze ook zelf het een en ander qua festival. Ja, we hebben er natuurlijk wat van opgenomen. En daarom nu aandacht voor Leuna.

dansen nu, het laatste stuk. Jullie mogen meedoen.

0: Heat One van Jack Piñata. Op het terrein heb je heel veel gebieden waar je kan zijn. Zo heb je het hoofdstage, main stage, je hebt de Spaanse kraag, je hebt de future stage, maar we hebben ook backstage. En dat is volgens mij de plek waar Marco zich op dit moment bevindt.
1: Soms moet je inderdaad even backstage blijven, dat is altijd leuk. En dan kom je ook heel veel artiesten tegen die zitten hier gewoon in het wild een broodje te eten of een drankje te drinken. En zo ook de jongens van Heat, die zaten zojuist in de partytent heerlijk te genieten van volgens mij een biertje, dacht ik, hè, dat jullie hadden of niet?
2: Absoluut. Een biertje, ja. Mijn eerste van vandaag.
1: Eerste van vandaag. Is dat nodig na een show op Breda Barst?
3: Op Breda Barst specifiek?
1: Nou, ja, mag ook in het algemeen, hoor, wat mij betreft.
3: Nou, kijk, soms denken mensen, het is allemaal seks, drugs en rock'n'roll, maar als je heel veel speelt, dan op een gegeven moment denk je van, nou, gaan we even aan de...
1: Seks ben je wel klaar mee op een gegeven moment?
3: Ja, nee. Op een gegeven moment denk je van, nou, we mogen even wat rustiger, dan ga ik wel aan de gemberthee en rustig aan.
1: Okay, ja, dat kan ook natuurlijk, ja. Het is maar net wat je wil. Ja. Hoewel, gemberthee schijnt wel heel goed te zijn voor je stem, toch? Of,
2: ja, ik zing gelukkig niet.
1: Nee, maar het maakt niet uit, dan weet je nog wel of het goed is.
2: Gember is zeker goed voor je stem, ja.
1: Ja, dan moet ik dat misschien eens een keer gaan proberen. Wie weet werkt het.
2: Onze kleedkamer 3 hebben we ook altijd gewoon lekker gember en een theetje.
1: Nou, dat vind ik wel eens even leuk om te weten. Jullie hebben hier een kleedkamer. Wij zijn hier nog nooit in de kleedkamers geweest. Hoe ziet dat er bij jullie nou een beetje uit?
2: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen.
1: Je hebt luxe er gehad.
2: Nou, nee. Het is die witte tent hier. Ja, je kan het zien. Nummer 3. Het is niet heel glamorous, maar het is wat we vroegen... Staat er wel.
1: Wat staat er nou, want dat vind ik wel even leuk. Wat staat er nou bij jullie op een rider? Want jullie hebben natuurlijk een rider. Hoe merk jij dat die gelezen wordt?
2: Dat de whisky er staat. Mm-hmm. We zijn niet echt vervent whisky drinkers. Maar we hebben ooit een keer de Jameson erop gezet. En die wordt echt wel vaak gehonoreerd. Dus we hebben nu echt 14 flessen Jameson.
1: Nee, weet je waarom? Dit is een serieuze vraag. En waarom? Er zijn echt heel veel mensen die denken van nou, het wordt niet gelezen. Dus ze zetten iets bijzonders op. Is dat bij jullie ook op die manier ontstaan of dat niet?
3: Het wordt altijd wel echt super netjes. We hebben eigenlijk altijd wel wat we nodig hebben. Maar wat ik zei, vaak is het toch wel gewoon gember en fruit en zo. In plaats van allemaal gekke dingen die mensen misschien
2: nee,
3: verwachten.
2: We doen geen gekkigheid erop. Of blauwe Smarties.
1: Blauwe M&M's, ik weet het.
2: Ja, precies. Nee, we zijn gewoon netjes. We vinden een whiskytje wel lekker. Maar als het dan... Hoe laat is het? Het is bij 19:30.
1: Nou ja, dan mag het zo langzamerhand.
2: Ja, maar we moeten ook nog terug naar Den Haag. Dus ik neem hem gewoon lekker mee.
1: Ja, dat is een goed idee. Ja, want jullie komen uit Den Haag inderdaad. Vertel eens even wat over de oorsprong van de band.
2: Oorsprong van de band? Lang verhaal kort.
1: Dat is ook langer wat jij wilt, jouw feestje.
2: Nee, top. Mijn vriendin... Ja, ik lulde. Mijn vriendin die werkte bij een tentje waar de vriendin van onze gitarist ook werkte. En die twee dames die zeiden tegen elkaar, onze vriendjes moeten elkaar ontmoeten. Want zij zijn Zweeds allebei en wij uit Den Haag. En toen ontmoette ik hem, Isaac. Hij zit daar, die blonde jongen met die pet. Spreekt geen Nederlands, vandaar dat hij er ook niet is. En toen ontmoette ik hem en dat was meteen vier handen op één buik. En eigenlijk zijn we zo gaan zoeken. Hij had heel veel muziek al klaar liggen. En toen zei ik, ja, hier moeten we wat mee doen. En toen zijn we samen gaan zoeken naar mensen om de band eigenlijk te... op te vullen. En dat is onze zanger, was de derde die erbij zit. Mees, die ken ik al wat langer. Toen hebben we Ramon gevonden. En onze bassist. Dus eigenlijk een beetje stapsgewijs zijn we compleet geraakt.
1: Nou, hebben jullie hier lekker net op Mainstage gestaan? Dat ging volgens mij wel lekker, hè?
3: Ja, het was super gaaf. Een hele relaxe sfeer. Echt leuk publiek ook. Dat is altijd wel heel fijn als je publiek ook soort van... mensen zeggen wel eens, het publiek bepaalt een beetje de energie van de show. Het publiek heeft veel meer macht dan ze denken soms. Dus die energie die jij geeft en dan weer terugkrijgt, daar kan je mee spelen. En dan wordt of heel energiek of heel heftig of heel relaxed of heel... psyche of dat soort dingen.
2: Het zonnetje scheen ook lekker. Ja. Jij was een solo aan het spelen en je ging zo net in de zon staan. En dat zag ik. Ja, dat was wel een mooi gezicht.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, wat zit er voor hier in de nabije toekomst aan te komen? Iets met EP's of iets van die geest?
2: Nou, we hebben nu 2 albums op de planken eigenlijk. Die zijn al uit. Die kun je vinden op onze Bandcamp. Of online gewoon via de website. Heathband.com. We zijn bezig met ons 3e album. Daar zijn we mee aan het schrijven. We zijn al wat nummers aan het oefenen ook. Die zitten
1: heb je al een deadline?
2: Nee, we doen het rustig aan. Maar we willen wel... Nou ja, begin volgend jaar toch wel de studio in.
1: Nou, dat klinkt al een beetje als er zit een deadline aan te komen.
2: Ja, fair enough. Ja. Nou ja, deadline, het is geen harde deadline. Maar we willen wel gewoon begin volgend jaar wel wat dingen op platen, op papier, zeg maar. We willen gewoon wat opnemen. Ja. En dat zal dan een onderdeel zijn van ons derde album.
1: Ja. Is er nou nog in de afgelopen jaren, want ik bedoel, jullie spelen natuurlijk al een tijdje samen, is er al een beetje een wijziging in hoe dat je muziek uitbrengt gekomen? Ik bedoel, ik hoor heel veel mensen die zeggen, we brengen het eerst even op YouTube bijvoorbeeld uit. Is dat voor jullie ook iets wat jullie, waar jullie over nadenken überhaupt?
3: Nou, we hebben wel natuurlijk gekeken van wat doet het, hoe werkt het spelletje een beetje. Maar we proberen wel echt soort van de muziek bovenaan te zetten. Dat we denken van, nou ja, als het niet past op de, dat we het alleen maar singeltjes uitbrengen bijvoorbeeld, omdat dat de rest van het album zou verpesten, dan doen we dat niet. Dus dan gaan we altijd kijken van, oké, wat maken we? Is het album, is het één verhaal? En dat moet je, want je gaat ook niet een boek eerste drie hoofdstukken uitgeven. Dat soort van verpest voor mij in ieder geval dan een beetje soort van het verhaal.
1: Stel je voor dat Harry Potter dat had gedaan, dat had nooit gewerkt.
3: Ja, precies. Nou, en zo kijken we daar ook een beetje tegenaan. We hebben nu wel op het derde album, gaan we wel wat kortere nummers ook, want we maken allemaal nummers van 10 minuten en zo, maar we hebben nu wel wat kortere, ja.
1: Ik dacht dat je wilde zeggen, nee, zijn we er snel klaar mee met opnemen?
3: Nee, dat zal ook wel zo zijn, maar ik denk, ja, die kortere nummers, ik denk dat is ook fris of zo, dat wil ik zelf ook en ik weet de rest van de band ook.
2: Een beetje airtime, op de radio, we hoeven niet per se nummers te schrijven om op de radio te komen.
1: Maar het is wel leuk meegenomen.
2: Ja, het geeft toch wel een extra stukje exposure. En nu, ja, onze nummers, de kortste is 7 minuten, geloof ik.
1: Maar dat is op zich.
2: Ja,
1: het is niet radiovriendelijk, maar het is wel leuk.
2: Ja, fantastisch. Maar we worden op Kink wel eens gedraaid. Maar echt, de mainstream stations die zullen ons niet zo gauw draaien, denk ik. Maar misschien komt daar verandering in. Het is niet het doel, maar het zou leuk zijn om de grotere massa ook een beetje de psychedelic rock te laten leren kennen.
1: Zou leuk zijn. Dankjewel. Gaan jullie nog genieten van een beentje vanavond of niet?
3: Nou, wij moeten morgen weer vroeg naar Maastricht om te gaan spelen. Dus
1: kan je beter in één keer doorrijden, ben je er zo?
3: Ja, eigenlijk.
1: Mag ik een tip geven over Antwerpen rijden? Rijd je er een half uur korter over?
3: Oké, nou goed om te weten. Dan gaan we.
2: Nou ja, dat is nou echt wel een goede tip eigenlijk, ja. Want ik zat er al tegenop te hikken eigenlijk. Ja, alles is natuurlijk relatief gewoon vrij kort op elkaar in Nederland.
1: Ja, maar serieus, het is, als je via Eindhoven rijdt, doe je er 3 uur over. En via Antwerpen ben je 2 uur, van bij mij vandaan in ieder geval. Jullie zitten 3 kwartier bij mij vandaan ongeveer. Dus 2 uur en 3 kwartier is rijden dan.
2: Ah, dat is prima.
1: Ja, het is goed te doen.
2: 3 kwartier, ja.
3: Ja, dat doen we vaak. Dat doen we vaker. Dus.
1: Nou, succes alvast. Ja, tot zover de reistips en Marker.
2: Zoek ons op Instagram, Heathband. Zoek ons op de socials, dat zeg ik net. Website, je kunt merch bestellen, platen bestellen. Superleuk, we zijn dus bezig met ons derde album. Hou ons in de gaten. We spelen 19 november in de Mez in Breda. Clubshowtje, clubtoertje show. Hebben we ontzettend veel zin in.
1: Zullen we gelijk afspreken dat je ook nog een keer bij ons in de studio komt spelen? Is dat dan gelijk een deal?
2: Nou, dat lijkt mij hartstikke leuk. Ik heb
1: bij deze
2: schrijven natuurlijk.
1: Ja, het kan makkelijk.
2: Maar de 19e dan ook meteen?
1: Nou, dat is misschien wat lastig, want we zitten in de avond op zaterdag. Ja, maar weet je, daar maken we wel een deeltje over. Dat komt goed.
2: Stuur ons gewoon een mailtje. We zijn te vinden. We zijn heel makkelijk ook en snel met reageren.
1: Nou, Dennis, je hoort ze zijn snel met reageren. Als jij vast gaat mailen.
4: Ik hoor het. Ik ga zo meteen de mail even opstarten.
3: Dankjewel, man. Hoi.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Danny Vera met All Behind. En daarvoor hoorde je ook nog allerlei andere nummers. Martin Garrix, Quiet About To Be Lonely. Anna Torre en Emily Warren met Silver Lines en zo maar door. En wij zijn nog steeds hier zo live op Breda Barst. Met Breda Nu. Heel veel live muziek, heel veel interviews komen allemaal nog voorbij. Je kan het zo gek niet bedenken of we gaan het vandaag voor jullie regelen. En we nemen jullie mee op live podium. Ze hadden wel eerder al iets live. Helaas is op dit moment niks live op het hoofdpodium. Dus daar kunnen we helaas niks van laten horen. Zometeen nog meer live muziek vanuit Breda Barst. Of interviews, we gaan het zometeen wel zien. Maar eerst nog een andere. Dit is Pussy Palace van Lily Allen.

0: gisteravond sloot Merel af hier zo op een Breda Barst. En dan heb je altijd, wordt er al gezegd, dat is altijd controversieel wat zij doet met alle liedjes die over seks gaan en dergelijke. Maar als je het in het Engels zingt, dan kan het allemaal wel. Pussy Palace van Lily Allen. Gaan we eens kijken bij Mark, want vanavond staat, ik zei al gisteren, sloot Merel af. Maar vanavond sluit Jungle by Night af. En volgens mij, als ik goed ben geïnformeerd, sta jij op dit moment, Marco, naast Jungle by Night.
1: Nou, ik zou je sterker vertellen, Jungle by Night mag vanavond inderdaad afsluiten op het hoofdpodium. We staan naast de main stage. Hoe is dat voor jullie om alvast een klein beetje sfeer te proeven op een festival, jongens?
2: Ja, hartstikke leuk. Ik wil straks ook nog heel even het terrein oplopen. We hebben lekker wat gegeten, maar ik denk straks...
1: We hebben daar poffertjes, die zijn ook lekker.
2: Oeh, nog een lekker toetje, ja, dat is een goeie.
1: Ja, dan moet je echt wel even checken, hoor. Die zijn goed hier zo, dus vandaar. Hey, Jungle by Night, jullie doen al jaren mee in de festivalscene. Niet alleen in de festivalscene, muziek zien in het algemeen. Grote naam op de podia. Dit jaar volgens mij ook al best wel wat shows gedaan.
2: Ja, zeker. Op Best Kept Secret hebben we gestaan. Op de mainstage. En Wilde Weide hebben we mogen cureren. Dat was heel leuk. Ja, en nu hier bij Breda Barst. En de laatste keer dat we hier waren, is het volgens mij 15 jaar geleden. Dus we zijn weer terug.
1: Als je nou ja, dan kan ik dit aan jullie vragen. Dat is heel makkelijk. Als je dit nou vergelijkt wat je nu ziet met 15 jaar geleden, wat je tot nu toe hebt gezien, is er veel veranderd in die 15 jaar?
2: Ik krijg het idee dat het groter is dan ik me kan herinneren. Maar ik moet het dus zo nog even goed bekijken. Maar dat gevoel krijg ik er nu bij. Klopt dat?
1: Ja, het is wel iets gegroeid inderdaad. Daar hebben we de Future Stage. We hebben daar de Spaanse Kraag. Die was er toen ook al. En daar hebben we tegenwoordig een Breda Bastards Stage. Dus er zijn echt wel heel veel podia die erbij gekomen zijn. Maar de Mainstage is volgens mij ook wel iets uitgebreid tegenwoordig. En wat grotere namen krijg ik de indruk af en toe. Ja, ik weet niet of dat ook daadwerkelijk waar is, hoor, zeg ik er gelijk bij. Maar dat is het gevoel wat mij beklijft. De Jungle by Night, als ik jullie moet omschrijven, kan ik dan het goed omschrijven met, ja, Dreampop Plus? Mag ik dat zo een beetje noemen?
2: Dreampop Plus. Ik heb het nooit gehoord, maar ja, dat mag. Tuurlijk mag het. Het was heel lang instrumentale groove, dansbare muziek, zeg maar. En daar zijn we ook nu bij gaan zingen. En ik weet, ja, of valt het binnen pop misschien ergens wel? Pop is ook veranderlijk, toch? Dus dat kan. Van mij mag je het best zo noemen, maar ik heb het nooit gehoord nog.
1: Nee, ja, je moet er een term aan geven natuurlijk. En, nou ja, moed is een groot woord, maar mensen willen graag in hokjes denken. Dus waarom zouden we daar niet een heel klein minuscuul beetje aan meedoen? Dan wil ik toch graag nog van jullie weten. Hey, jullie gaan vanavond een show doen. Jullie zijn de afsluiter. Kunnen we speciale dingen verwachten vanavond tijdens jullie show?
2: Ja. Nou ja.
1: En kun je daar ook al wat over vertellen? Dat is misschien ook een hele goede vraag.
2: Nou, er wordt gezongen.
1: Ja, dat snap ik. Maar voor de rest, kunnen we speciale dingen verwachten tijdens het optreden zelf? Hebben jullie iets bijzonders voor het festivalpubliek in petto? Als afsluiter?
2: Ja, we proberen elke show even speciaal te behandelen. Dus ja en nee.
1: Ja, oké. Jullie proberen elke show even speciaal te behandelen. Ja. Maar ik neem aan, jullie zijn niet altijd de afsluiter natuurlijk. Ik denk dat je daar toch wel een beetje... Maakt dat bijzonder? Afsluiter zijn van een festival.
2: Ja, zeker. Zeker. Je kan op heel veel manieren een festival spelen. Openen op de zondag of afsluiten op de zondag of vrijdag, whatever. En daar pas je set natuurlijk op aan. Dus het wordt wel feest.
1: Ja.
2: Maar het wordt ook chill.
1: Ja, en dat is ook wel lekker. En ik denk zeker met het zonnetje en met een beetje ondergaande zon, moet dat wel goed komen, toch? Of niet?
2: Ja, het einde van de zomer is er, dus dat gaan we nog even vieren.
1: Kijk, verwacht je nog een beetje een Indian Summer dan? Laat ik jou dan even als weerman, je zegt het einde van de zomer is er. Dus ik laat jou dan even als weerman vandaag doen. Gisteren had ik de wethouder, die was de weervrouw. Vraag ik nu aan Jungle by Night als weerman. Doe even een voorspelling, krijgen we nog een Indian Summer?
2: Indian Summer, maar ook heel veel onweer. En dat is lekker. Ja.
1: Kijk, nou, dan weten wij waar we aan toe zijn. We gaan straks natuurlijk naar jullie luisteren. Ik wens jullie heel veel plezier vanavond, jongens.
2: Ja, thanks. Ja.
3: Bedankt.
2: Dankjewel.
1: Leuk.

0: Zara Lawson met Midnight Sun. Ja, vanmiddag opende Breakout the Future Stage om 2:15. En daar heeft Marco een interview mee gedaan.
1: Ja, was heel leuk. Ja, zeker. En sowieso om op Breda Bars te spelen zijn wij heel trots op.
2: Je komt bij Breda Bars dan, bij het festival?
1: Of hier komen?
2: Nee, of dat je dit al kon, het festival Breda Bars?
1: Sorry, nog één.
2: Of dat je het festival al kon?
1: Ja, zeker. Ja. Dus daarom vind ik het extra cool om hier op te treden.
2: Nou, hebben jullie in het verleden al best wel wat dingetjes gedaan? Ik noem even een popakkoord. Dat is een soort opleidingstraject, coachingtraject. Met onder meer Xander Vrienden, die je bijvoorbeeld ook weer kent van My Baby. Hoe is het om met zulke mensen te werken die al at Glastonbury hebben gestaan en dat soort dingen?
3: Ja, het is heel goed om je netwerk op te bouwen. Hij heeft mij als bassist heb ik er ook veel aan gehad. Hij is natuurlijk zelf een heel goede bassist. Hij heeft mij een beetje les gegeven. Hij heeft ons verteld over onze dynamiek, ons samenspel, hoe we daar aan kunnen werken. Dus dat was heel fijn.
2: Nou is mijn hele grote en belangrijke vraag, als jullie staan op het podium. Jullie openden een festival, wat op zich vrij kleinschalig is natuurlijk. Hoe voelt dat voor jullie zelf?
4: Als een hele grote eer. Ik vind het zelf, ja, kleinschalig. Het is misschien niet het grootste festival ooit, maar wel, ja, als je om je heen kijkt, het zijn best wel mensen gewoon nog steeds. En ook voor een openingsact hebben we echt een groot publiek gehad, dus daar zijn we heel blij mee.
1: Ik vind voor mij is het geen kleinschalig festival. Ik vind het wel echt een festival.
2: Ja, het is ook wel, met alle podia is het wel groot dan weer, hè?
1: Ja, dat bedoel ik, ja.
5: Wij zijn sowieso ook heel trots om tussen deze line-up te staan en tussen al deze andere artiesten. Het is supergoed. En daarom vind ik het zo vet om hier te mogen openen.
2: Dus, is er, nou je zegt dat nu, is er een band waar je heel erg naar uitkijkt?
5: Bonsira, ja, hier staan ze te spelen.
4: Niet mooi op de achtergrond van Bonsira.
6: Ja. Oh, de horde.
2: Ja, ook die. Nog eentje?
1: Ik kom eigenlijk voor Heath.
2: Oké, okay, nou ja. Maar jullie willen gauw gaan genieten van Bonsira, begrijp ik.
1: Vooral hun. Hun willen heel, heel, heel graag.
2: Nou, ga kijken, zou ik zeggen. Dankjewel, hè.
4: Ik ga ook naar Isa kijken. Oh, Isa is ook nog vet. Oh,

0: was Breakout live, de afsluitende nummer van hun set vanmiddag toen zij de Future States openden. Dan gaan we nu eens kijken, want het is voor ons zit het er bijna op, Marco.
1: Waar, dat klopt. En ik zei net al, als je in de backstage loopt, dan kom je van allerlei mensen tegen. En ik ga dit gewoon live doen, want we hebben dit niet voorbereid. Het is zoals je me kent. Ik doe nooit dingen altijd. Tenminste, ik doe nooit dingen voorbereid, dat is niet waar. Maar heel vaak gaat het bij mij heel spontaan.
0: Ik sta er niet versteld van.
1: Nee, dat is ook zo. Ik kijk even recht in de ogen van Julia. Hallo.
2: Hallo.
1: Hoe was het?
2: Goed, ik ben nog taart aan het eten.
1: Ja, je bent inderdaad taart aan het eten. Is dit om te vieren dat je hier was of heb je een ander dingetje?
2: Nee, het was onze laatste festivalzomergig. Allee, van deze zomer. Hopelijk niet de allerlaatste.
1: Nee, gewoon volgend jaar weer en misschien gewoon...
2: Ja, voilà. Dus dan moesten we natuurlijk even vieren. En voor de rest... Ja, dat eigenlijk. En dat we het weer overleefd hebben.
1: Dat je weer, was het zo erg? Het viel toch wel mee? Ik heb een partij mensen zien staan bij je show daarnet.
2: Ja, we hebben ook een mini moshpit gedaan. Dus zeg maar allemaal kinderen laten springen. Was heel grappig. Ja,
1: we hebben mini barst, mini moshpit. Ik vind dit een mooie naam voor de festival.
2: Ja, vind ik ook wel.
1: Hey, maar serieus, hoe vond je de show gaan vanavond?
2: Nee, het was leuk. Er waren eerst een paar technische uitdagingetjes. Maar daar hebben we ons op herpakt. En het klinkt wel alsof we een koers waren aan het rijden. Maar we zijn uiteindelijk gewoon vol gaan sprinten, demareren en we zijn geëindigd. En met een heel tevreden publiek, denk ik.
1: Nou, behalve dat, je hebt nieuw materiaal uit. Dat hebben we 2 weken geleden hebben wij daar al eventjes over gesproken via de telefoon. Dat is samen met Ruby heb je dat gedaan. Inmiddels heb je natuurlijk dat ook live kunnen spelen een aantal keer al. Hoe wordt het ontvangen?
2: De nieuwe track met Ruby.
1: Ja.
2: Ja, eigenlijk heel goed. We spelen hem nog niet live. Maar we spelen wel al een paar nieuwe nummers die dat er gaan aankomen. Maar we willen echt zeg maar de switch heel duidelijk maken. Dus echt de set wordt bijna helemaal geschrapt en opnieuw gedaan.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid. Je bent qua setting ook wel een klein beetje veranderd. Het is wat meer protest geworden, hè? Mag ik wel gerust zo noemen.
2: Ja, een beetje protest, een beetje boos. Maar iedereen is welkom, hè?
1: Ja, maar dat sowieso. Dat is het mooie van Vlaanderen, zeg maar. Dan ben je altijd nog steeds welkom. Ook al klinkt het soms misschien een beetje boos.
2: Ja, voilà. Het is mijn grote droom dat er iemand mijn Ralph Lauren hemdje van voor helemaal hard staat te gaan.
1: Ja, nou, dat is toch hartstikke mooi, of niet?
2: Absoluut. Okay. En trouwens, de nieuwe track wordt goed ontvangen. Daar had ik helemaal niet goed op geantwoord, maar hij wordt goed ontvangen.
1: Ja, dat is heel belangrijk, inderdaad. Hey, heb je de komende dagen nog iets bijzonders? Komt er nog iets aan? Of is het gewoon even lekker rustig aan? We gaan lekker even van de winter genieten.
2: We gaan nu even heel goed de studio en de repetitielokalen induiken. Even kijken hoe dat we onze show nog kunnen verbeteren, nog groter maken, even nabespreken. En dan gaan we volgend jaar gewoon iets waanzinnigs neerzetten.
1: Oké, hey, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: En geniet nog even je taart.
2: Dankjewel, doei.
1: Nou, tot zover, Dennis.
0: Ja, en ook tot zover voor ons. Zometeen na het nieuws neemt Jeroen Weterings het van ons over. En ga ik geloof ik zelf het veld in.
1: Sterkte.
0: Ja, dankjewel. Dus blijf zeker luisteren hier op Breda, nu naar Breda Barst.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. En de Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Richie Dekker en Bare Minimum hier bij Breda. Nu, ja, we zijn hier op Park Valkenberg. Het is ja, natuurlijk een groot feestje. Je bent er al de hele dag bij, denk ik. Nou, wij zijn hier ook al de hele dag bij. Ja, alleen maar vrolijke gezichten. Het is ook lekker festival weer. Het is niet al te warm, niet al te nat. Dus dat is ook altijd meegenomen. En
1: Dennis,
0: ja, die staat in het veld. En eens even kijken of dat hij al ergens te vinden is. Dennis?
1: Ja, ja, zeker. Ik ben er zeker wat te vinden. Ik heb 2 uur in de studio gestaan. Ik kan eindelijk zelf ook iets van het festival live meekrijgen hier zo in het park.
0: Ja.
1: En het is net wat je zegt. Het is heerlijk weer. mensen lopen hier zo in t-shirtjes. De mensen lopen hier in een jas rond. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het is gewoon gezellig. Op het hoofdpodium staat AO, wat een hele mooie show neer aan het zetten is. En we hebben nu ook live muziek van XX Julia, want die heeft Marco net voor het nieuws geïnterviewd.
0: Ja, dat klopt.
1: En daar kunnen we nu wat van laten horen van een set.
0: Ja.
1: Dus bij deze, XX Julia.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel.

0: Christine and the Queens en Saint-Claude. Ja, lekker om even naar te luisteren. Alle rust natuurlijk, want Dennis, jij staat natuurlijk in allerlei reuring op dit moment.
1: Ja, ik sta gewoon midden tussen het publiek hier op dit moment bij Au, want die staan op het mainstage en die zijn net het nummer afgerond. Dus die gaan zo meteen met een nieuw nummer beginnen. Het is hier gewoon heel gezellig en lekker druk.
0: Bij wie sta jij?
1: Bij Au.
0: Moet je naar de RBO?
1: Nee hoor, helemaal niet. Bij mij is alles goed.
0: Okay.
1: Maar ik denk dat we de luisteraars gewoon thuis ook even mee moeten laten luisteren. Want ze gaan net met een nieuw nummer beginnen, dus misschien dat je het hoofdpodium even aan kan zetten.
0: Gaan we doen.
1: Helemaal geweldig.

Ja, je bent er nog steeds bij hier live vanuit het park Valkenberg Breda Barst. En als je nog gelegenheid hebt om te komen, kom gerust. Het is hier gratis toegang. Je kunt lekker meeluisteren naar alle leuke nationale en internationale bands die hier optreden. We hoorden net al een aantal van deze bands. En we hebben natuurlijk lekkere muziek voor je. Bijvoorbeeld deze. Underworld. Hier bij Breda nu.

0: We hebben inmiddels genoeg gehoord van Underworld, denk ik zo. Dennis die staat inmiddels klaar om... volgens mij heb jij daar iemand staan, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ik sta hier op het terrein en ik heb hier Ise bij me, die vanavond al eerder heeft opgetreden. Goedenavond.
2: Hallo.
1: Hoe heb je het ervaren hier zo op Breda Barst?
2: Het was superleuk. Het was het enigste festival, jammer genoeg, in Nederland deze zomer. Maar ik treed super graag op in Nederland, dus ik heb ervan genoten.
1: Hoe voel je het publiek hier zo op Breda Barst?
2: Sorry?
1: Hoe voel je het publiek hier op Breda Barst?
2: Leuk. Zo heel relaxed, maar wel enthousiast. Dus dat is wat we nodig hebben.
1: Heb je het zelf ook heb je al wat rondgelopen hier op het terrein en de andere bands bekeken?
2: Nee, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik nu op het terrein kom. Omdat we na de show meteen zijn gaan eten. Maar ik wou wel nog even rondlopen, want ik zag dat er een popcornkraam was. Dus daar wil ik wel nog langs gaan.
1: Die staat hier vlak achter ons. Hebben jullie een bepaalde iets wat jullie doen voordat jullie gaan optreden? Een bepaald ritueel?
2: Eigenlijk niet. Meestal staan we gewoon met de band in een cirkel en zeggen we van kom aan, een beetje aanmoedigen en wandelen we gewoon op. Dat is het beste.
1: Hebben jullie ook een bepaalde playlist die jullie per festival anders maakt?
2: Sorry?
1: Hebben jullie ook een playlist per festival of hebben jullie gewoon een standaard setlist die jullie afspelen? Of is het wel dat jullie het aanpassen op het festival?
2: Ja, we passen het zeker wel aan. Het ligt er een beetje aan hoe lang we mogen spelen en daar passen we dan onze setlist op aan.
1: Ben jij de enige die ook de nummers schrijft of zijn er meerdere die de nummers schrijven?
2: Tot nu toe ben ik de enige die mijn nummers schrijft. Maar het plan voor de volgende plaat is wel om daar mijn band ook in te betrekken.
1: Je zegt de volgende plaat. Is er al een idee wanneer de volgende plaat gaat komen?
2: Nee, geen idee. Ik ga gewoon mijn tijd nemen en beginnen schrijven en dan zien we wel.
1: Ja. We stonden hier zo eventjes te wachten totdat we konden beginnen met het interview. En je werd al aangesproken door verschillende mensen dat ze over je optreden.
2: Ja, dat is, ik vind het altijd lief als mensen dat zeggen. Want dat doet wel iets met u als je bevestiging krijgt van het publiek dat zij het leuk vonden. Dus het is heel fijn.
1: Hebben jullie nog meer optredens staan op dit moment? Jij zei niet in Nederland waarschijnlijk.
2: Nee, dit was het laatste festival van de zomer. Maar 1 oktober komen we wel naar de Roma. Dat is een uitgebreidere show. En dat is

0: laatste voor een lange tijd. Dus.
1: Voor een lange tijd? Want jullie gaan er even tussenuit? Of ga je gewoon concentreren op nieuwe muziek?
0: Ik ga dan gewoon, of ja, lange tijd. Het zal niet super lang zijn, want ik ga het niet kunnen missen. Maar ik ga me dan wel richten op schrijven.
1: Schrijven van nieuwe muziek?
0: Ja, inderdaad.
1: Dus we kunnen misschien volgend jaar wel wat nieuws verwachten van jullie? We kunnen misschien volgend jaar wel wat nieuws verwachten?
0: Misschien, dat kan ik ook nog niet zeggen. Dus.
1: Het is gewoon aan hoe de inspiratie komt.
0: Ja, daarom.
1: Volgens mij, dankjewel voor het interview. Volgens mij hebben we muziek voor jou klaarstaan op dit moment. En dan gaan we gewoon lekker luisteren naar Ize.
2: Heel goed, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Sorry,
1: dankjewel. Ja. Je kan ook niet te hard praten.
0: Maar we hebben juist wel opgezocht. 1 oktober speel ik in de Roma. Mijn drummer zei dat 40 minuten rijden was. Kan dat? 50? Naar Antwerpen. Dus dat is niet super ver. Dus als jullie willen, zie ik jullie helemaal thuis. Merci en tot de volgende. Wij waren Ize.

hoorde Ize hier bij Breda Nu vanuit Breda Bars, waarvan we al de hele dag hier verslag doen natuurlijk van alles wat er gebeurt. Straks natuurlijk nog veel meer. Eventjes rust opzoeken met Hannah May en Little Things.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Sabrina Stark en Sunny Days. Hoor je hier bij Breda Nu. Ja, en Dennis is er ook weer.
1: Ja, zeker.
0: In dit nieuwe uur. Dennis, wat zie je zoal om je heen?
1: Ik zie heel veel mensen. Zojuist is Au op het mainstage is afgelopen. En dan zie je dat de mensen zich allemaal weer gaan verspreiden. Sommigen blijven staan, want die hebben zoiets van... ik wil een goed plekje hebben voor als Jungle by Night strakjes begint. Er gaat een hele meute naar de Spaanse Kraag... waar op dit moment Terzijde Hoorde aan het spelen is. En er is een hele meute naar de Future Stage gegaan... waar Mood Board staat. Ik sta nu recht voor de wijnbar en de cocktails. En de drankententen.
0: Daar, ook goed?
1: Daar zijn ook heel veel mensen naartoe gegaan. Want die hadden allemaal zoiets van, kijk, ik heb Au gezien. En nou is het tijd voor een drankje. Dus het is gewoon heel gezellig hier zo op het terrein. Maar het is natuurlijk, Breda Bars bestaat al meer dan 25 jaar. Want dat jubileum was al een paar jaar geleden. Ja. En vorig jaar was het ook heel gezellig hier zo. We hadden ook mooi weer. En een van de artiesten die toen optrad, dat is Alice May.
0: Ja, toen deed Alice May.
1: Ja, precies.
0: Nou.
2: We gaan over naar...
0: Laat dan heel even naar huis.
2: Menig moment in de set, zeg maar. Of een intiem moment, want eigenlijk toen ik 14 was, ik denk ondertussen 12 jaar geleden of zo, ben ik beginnen met optreden en dat was altijd mijn pianootje en ik. Dus ik vind het fijn om die er af en toe nog eens bij te halen en terug te gaan naar de roots. En het is zo dat een dik anderhalf jaar geleden bracht ik het voor mij meest persoonlijke nummer ooit uit. Want ik wou me eigenlijk voorstellen dat ik zou bellen naar mijn jongere ik. En wat ik haar zou zeggen. En welk advies ik haar zou geven. En dat was eerder in een negatieve context. Omdat ik soms het gevoel had van... heb ik mijn jongere ik niet in de steek gelaten. Maar het voorbije half jaar is de context van dat nummer voor mij volledig veranderd. Want mocht ik nu naar mijn jongere ik mogen bellen... en zeggen dat ik voor de eerste keer... over de landsgrenzen heen mag en in Nederland mag gaan spelen, dan zou ze heel blij zijn. Dus deze is voor haar. Het heet If I Could Call You.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, hoorde je hier bij Breda nu. Vanaf het terrein van Breda barst hier op Valkenberg. En Dennis is natuurlijk ook weer op pad. Dennis.
1: Ja, man. Ja, ik ben nog steeds op pad inderdaad. Ik zei net al, ik stond net tegenover de wijnbar en de cocktailbar en gewoon het dranken. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen hier zo. Je hebt de Breda Barst infostand waar je merchandise kan kopen voor Breda Barst. Er zijn een aantal andere winkeltjes en sieraden. Je hebt hier zelfs een tatoeageshop. Die is nu gesloten, maar dan kun je overdag weer daar tatoeages laten zetten. Maar ook, frietent uiteraard, maar ze hebben hier ook een poffertjeskraam staan. En ja, mensen, het is natuurlijk nou, het is 9:15. Je zou zeggen, mensen hebben al gegeten, maar die zijn toe aan een snackje. Want het is ontzettend druk hier zo bij de poffertjeszaak. Ze hebben een hele grote schaal, liggen met allemaal poffertjes erop. En ze zijn achter elkaar aan het afhalen. En dan staat hier gewoon echt een hele lange rij. Dus ik heb... ga eens even kijken of ik iemand kan vragen. Ja. Sta je te wachten op poffertjes?
2: Ja, 9 stuks.
1: 9 stuks?
2: Ja.
1: Je hebt al gegeten, neem ik aan.
2: Ja, ik heb een burger gehaald en dan dacht ik van, oeh, ik heb nu hard gegeten. Nu wil ik ook wat zoets hebben.
1: Ja, precies. Dit is gewoon een toetje voor vanavond.
2: Ja, exact. Ja,
1: oké. Okay.
2: Ja, nou, heerlijk, ik kan niet wachten.
1: Nee, ze zien er heel lekker uit.
2: Enorm veel poedersuiker erop. Kijk.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk.
0: Zoals het hoort, hè?
1: Nou, ik wens je iets smakelijks, zo maar toch denk.
2: Dankjewel.
1: Ja, ze zijn hier, er gaat alweer een hele nieuwe rij, wordt klaargemaakt. Blijf doorgaan hier zo met de poffertjes. Ik ga eens even vragen aan die meneer. Gaat het een beetje goed vanavond?
3: Ja, zeker. Ja, lekker druk, lekker weer. Dus dat is top.
1: Ja. Nou, ik wens je nog veel plezier.
0: Nou, de horeca doet het goed, hoor ik wel.
1: Ja, dat gaat heel goed hier zo.
0: En
1: als ik een beetje rondkijk naar de andere eetentjes, dan is het ook niet verkeerd daar zo. Ik denk dat die wel een mooie omzet draaien.
0: Het hoort bij een festival. Mooie muziek, leuke bands, gezellige mensen en natuurlijk...
1: eten.
0: De droge en de natte horeca. Hè,
1: ja, precies. Met zoveel mensen op het terrein, dan moet je ook gewoon voor de interne mens zorgen.
0: Heerlijk. Nou, dan zorgen wij voor de muzikale omlijsting. Met Anton, ken je die?
1: Ja, die ken ik zeker.
0: Nou, dan ben je niet de enige.

DJ Chesto en Becky Hill. Ja, muziek van Breda's bodem zou je eigenlijk kunnen zeggen. Breda, ja, daar staan we hier natuurlijk al een hele tijd. Gisteren ook al. Vandaag natuurlijk ook Breda Barst. Gisteren was het natuurlijk ook. En op de mainstage stond gisteren Boni Macaroni. En mocht je bedenken, nou, hoe klinken die? Dat kan ik je laten horen.

Dat dus gisteren. Boney Macaroni op de mainstage. Op, ja, gisteren hier op Breda. Barst.

0: Ja, je bent er natuurlijk live bij hier bij Breda Barst. Waar we verslag doen van alles wat er hier gebeurt. En volgens mij is er weer iets aan de hand. Of niet?
1: Is er iets aan de hand?
0: Ik weet het niet.
1: Nee, er is iets aan de hand.
0: Jij hebt wat mensen staan volgens mij.
1: Ik heb hier de band Ontaard bij me staan. Die hebben net opgetreden in de Spaanse Kraag. Hoe was het voor jullie?
2: Ja, fantastisch. We hebben denk ik nog nooit zoveel energie in één kleine ruimte gezien. Er werd gepit, er werd van alles.
3: Er werd gedanst, er werd echt hard gemorst. Dus ik denk onze eerste echte morspit.
2: Zelfs geroepen om een toegift.
3: Ja,
2: dus
3: was wel
2: groot succes.
3: Was een groot succes inderdaad voor ons.
1: Ja. Hebben jullie de toegift ook nog gegeven of was het gewoon echt klaar? Mocht het niet meer?
3: Nee.
2: Nee, het is een festival. We moeten door. Toen zij de horde moesten op gaan bouwen. Dus nee, helaas.
3: Als mensen meer willen, moeten ze naar onze release show komen. 23 oktober. In Echo.
1: In de?
3: Echo, in Utrecht.
1: Jullie hebben dus, ze zeggen ook van, het is veel energie wat jullie kregen. Dat doet ook wel met jullie als band zijnde qua extra energie teruggeven,
2: ja.
1: Toch?
2: Ja, je hoort het ook wel een beetje aan mijn stem. Dat zit een kleine rasp in. En dat is zeker omdat ik zo enthousiast was dat ik dacht, let's go! Ja, nee, dat was echt top.
1: Ja. Ja. Voor de mensen die jullie muziek niet kennen, nou, je geeft al een beetje een hint. Het is sowieso een Spaanse kraag, dus daar wordt al een bepaald type muziek gespeeld en morspen. Wat voor soort muziek moeten we het ondervatten? Is het echt death metal? Is het...
2: Onze muziek, ja, wij omschrijven het zelf als post-metal. Maar het heeft ook invloeden van black metal. En er zit spoken word in en noise. Dus er zit van alles door elkaar. Maar als je een beetje van de sludge en de black en de post houdt, dan zit je bij ons goed.
3: Hè? Ja, ik beschrijf het altijd een beetje aan de mensen die niet echt metal kennen. Een beetje zo hoofdknik metal, weet je wel. Zo, het deint een beetje zo en je ziet allemaal van die kopjes zo meedeinen. Een beetje dat.
1: Oké. Zijn er nog nummers waarvan jullie zeggen van oké, dat is echt een nummer, daar hebben we echt een heel mooi verhaal achter?
2: De meeste wel.
3: Ja, de meeste wel. Ja. Ja, Shira schrijft alle teksten. En dat is veel uit ervaring.
2: Ja.
3: Wat vind je het? Ja, er zijn zoveel gewoon best wel heftige onderwerpen ook wel die gepaard gaan met onze muziek. Ik kan er niet echt één uitkiezen, maar ja, misschien voor jou persoonlijk één?
2: Nou, 23 oktober komt ons album uit. En dat volgt eigenlijk het verhaal van een relatie die door een psychose eigenlijk op de klippen komt te liggen. En uiteindelijk overlijdt de ander. En daar doorheen gaan. Dat is het proces van het album. En laatst is Serenade uitgekomen. En Serenade gaat eigenlijk vanuit het oogpunt van een jongen die in een psychose zit en met zelfmoord dreigt onder het raam van zijn vriend, van zijn ex. En dreigt van kom nu naar buiten. Dus die is net uit en die doet nog steeds.

0: inderdaad ook heel veel energie van. Ik speelde de eerste twee nummers ook veel te snel. Excuus aan de gitarist. Maar, maar ja, het was een hele vette show en heel cool. En tof om eindelijk eens een keer op Breda Bars te spelen. Want ik kende het festival, maar om er dan zelf te spelen, dat is wel gaaf.
1: Was je er wel zelf wel eens vaker geweest of dat nog niet?
0: Nee, dat is zo'n festival waar je dan wel de line-up van ziet. En als je denkt, wow, dit is echt wel... We hebben het ook meerdere malen over gehad vandaag. Het is een gratis festival. En dan deze line-up.
2: Het is echt, echt gestoord inderdaad. En we liepen er net ook even doorheen. Het is zo lekker druk en zo gezellig.
0: Het is, ja. Het is heel vet om te zien dat dat nog kan. Weet je wel, in tijden waar het allemaal zo duur is en zo ontzettend veel geld kost. Dat het nog steeds een gratis festival is. En dat er zometeen sluit Jungle by Night af. Fucking sick live band is dat. Ja, heel cool.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk en dat is ook een dank aan alle sponsoren en de gemeente. En dan gaan we zo maar door om dat mogelijk te maken. En gewoon de vele bezoekers die hier nog steeds komen. Ja. Je zei al van je bent een beetje rondgelopen. Zijn er ook nog andere bands waarvan jullie echt zeggen van... Okay, die heb ik echt moeten zien vandaag?
0: Ja, onze grote vrienden van Throw & Bricks en Terzijde Horde. We moesten na dit interview tijdens Terzijde Horde.
2: Zometeen gaan we nog even terug de laatste blastbeats meepakken.
0: Ja. Ja, dat zijn de grote vrienden. Ja, Jungle by Night... is echt een waanzinnige live band. Gewoon echt veel vette dingen. Gisteren speelde Boni Macaroni, goede vrienden van ons.
2: Ik zag dus, dat Merel er stond en Van der Steen. Er zijn ook allemaal echt fantastische muzikanten.
0: Dus allemaal wel echt hele vette, coole bands. En ook echt van voor ieder wat wils. Dus,
2: En wat ik ook heel vet vind... Sorry, niet om hier door te gaan. Maar ik vind het zo sick dat... dat het publiek hier echt voor van alles open staat. Like, overal is het vol, overal is het gezellig, overal doet iedereen mee. Ja. En onze muziek, zoals je net al hoorde, is niet de meest toegankelijke. Maar dat is toch dat iedereen er wel keihard gaat.
0: Nou, je zag er best wel mensen zo niet stereotype metal binnenkomen bij onze tent. En echt blijven staan zo. Oh, oké. Okay.
2: En
0: die wil je pakken.
1: Het is een heel gemileerd gezelschap wat op het Breda Bars komt. Het gaat van alle kanten op. 'S Middags kleine kinderen. Sommige ouders blijven dan nog met de kinderen. Ja. Het is echt van alles nog wat. En het is wel een mooi moment om dan ook inderdaad... ander soort muziek dan waar je normaliter naar luistert... om dan te gaan beluisteren. Ja. Dus dat is wel heel leuk om ook te horen dat dat bij jullie ook is gebeurd.
0: Je hebt nu de kans, weet je wel... om eens een keer een beetje buiten je comfortzone te gaan. Ja. En stel dat je iets merkt wat je vet vindt... en dan ga je dan luisteren. En daarvoor zijn dit soort festivals geweldig. En om te kijken naar... ook, we zagen bij Throne Bricks echt, ik denk, een jochie van 7.
2: Ja, die ging je echt helemaal uit zijn plaat.
0: En die ging helemaal uit zijn plaat. Dat was zo vet om te zien. En dan denk je, oh ja... de toekomst is goed gestemd.
1: Nee, dan denk ik dat het helemaal goed is daar zo mee. Dan zou ik zeggen, we gaan het niet langer jullie ophouden... zodat jullie weer terug kunnen naar de Future States. Naar de Spaanse Kraag, want daar staan ze. Ik zou zeggen, dankjewel voor het interview en veel plezier nog.
0: Dankjewel.
1: Oké, dankjewel.
3: En wat mooi om te horen dat ook de artiesten zelf zo enthousiast zijn, Dennis.
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad dat de artiesten zelf het ook ervaren als positief. En zelf ook enthousiast zijn over andere bands die hier staan. En over het festival zelf aan zich. Want dat is natuurlijk, dit is net wat de heren en de dames zeiden. Het is gewoon een gratis festival. Je kan langskomen, je kan dingen ontdekken die je normaliter niet zo snel zal aanzetten of naartoe gaat.
3: Ja, nou, een feestje voor iedereen. Dat kunnen we wel zeggen.
1: Ja, ik denk dat we dat zeker kunnen concluderen.
3: Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: De script en rain. Nou ja, regenen doet het in ieder geval niet, volgens mij, Dennis.
1: Nee, regenen doet het zeker niet. Het is nog echt heerlijk weer hier zo op het Breda Barst Festival in het Valkenburgpark. Ja, het is gewoon lekker. Er staan mensen die staan hier. Ja, er zijn wel wat meer jassen zijn aangedaan, zie ik.
0: Oh ja, zo mee.
1: Ja, er zijn toch al meer mensen die een jas hebben aangedaan. Maar het is gewoon nog steeds heerlijk toeven hier zo in het park. Lekkere muziek. Op dit moment op de Future State staat Moodboard. Die zijn een laatste nummer aan het afronden. Die gingen net eventjes het publiek een beetje opwarmen. Die gingen ze allemaal staan op de drumstel om even het publiek mee te krijgen. Die zijn hem echt aan het afronden nu. Want zometeen, om 9:15, begint Jungle by Night, de echte hoofdafsluiter van vandaag op Mainstage, hier zo op Breda Barst. Maar voor Moodboard stond Rosie Stewart hier zo op Future States. En ja, daar gaan we volgens mij nu even heel eventjes naar luisteren.
0: Ja, zeker. Dat gaan we doen.

Excellent.

can. Ooh.

0: Rosie Stewart vanaf Breda live natuurlijk eerder hier op het festival. Hoe is het nou een festival op het terrein? Want ik zit natuurlijk backstage, maar jij staat midden in de feeststemming, denk ik, Dennis.
1: Ik sta zeker midden in de feeststemming, want het is Jungle by Night dat op dit moment op Mainstage al begonnen is om 9:45. En het is gewoon één swingende menigte hier zo. Dus vooraan is het ontzettend druk en alles beweegt daar zo. En als je, ik sta wat aan de achterkant en daar lopen allemaal mensen lopen heen en weer van tentje naar tentje. Maar allemaal ondertussen toch nog wel meebewegen op de muziek die Jungle by Night aan het maken is.
0: Ja.
1: Het is gewoon heel erg gezellig hier zo.
0: Nou, dat is mooi. En we gaan natuurlijk ook nog even door, hè? Want hierna zijn we nog niet klaar.
1: Nee, zeker niet. Want ik denk dat we na nieuws van 10:00 ook zeker nog wel eventjes live met het met Jungle by Night mee gaan luisteren.
0: Uiteraard. Nou, dat zometeen. Dankjewel.
1: Graag gedaan weer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. De twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner praten nu in Moskou met president Poetin en reizen waarschijnlijk morgen door naar Kiev. Wel is het tijdelijk een driedaags staakt het vuren rond Kiev van kracht tijdens hun bezoek. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
0: Dit is Breda Nu.
6: Wacht even, ik moet wel goed doen natuurlijk. Ik heb zelf een foutje gemaakt, mensen, dat doe ik nooit. Maar in dit geval gebeurt het wel. Welkom weer terug in Park Valkenburg. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Nou hoor, de laatste 2 uurtjes. Ik hoorde mezelf even met een irritante echo. Dat was mijn eigen lompe rotschuld. Ik had namelijk gewoon weer hier een signaaltje verkeerd aan staan. Ja, weet je, dombo's die worden gelijk afgestraft, hè. En daar ben ik één van, mensen. Ja, och. Nou, Breda Barst, het is bezig en we zitten er live vandaan met Breda Nu. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je je radio aan hebt staan. Het is nog 2 uurtjes. 1 uurtje echt Breda Barst. En het andere uurtje is dan een soort afterparty. Gaan we even kijken naar wat er allemaal is gebeurd. En wie weet hebben we iets leuks, iets nieuws voor je. Maar dan komen we misschien aan het einde van dat uur ook nog wel achter. Dus heel eventjes kijken op het terrein. Want het terrein is volgens mij redelijk vol. En ik denk ook echt voor het hoofdpodium. Of vergis ik me daarin, Dennis Stakenburg?
7: Nee, ik sta hier inderdaad voor het hoofdpodium. Het begint echt steeds drukker en drukker te worden. Jungle by Night, die zijn nou net aan een derde nummer begonnen. En alle mensen die hier zo om me heen staan bij de tentjes die wat aan het eten waren, aan het drinken zijn. Die hebben alles weggezet volgens mij, of heel snel opgedronken. Want die zijn allemaal bij de grote meute voor het podium komen te staan. Want het is gewoon één groot feest wat deze zes...
6: Ja, ik sprak ze vanavond eventjes en toen zeiden ze van joh, we gaan een heel leuk optreden geven. Ze hebben natuurlijk ook al een aantal festivals gedaan. Kun jij eens een beetje omschrijven wat je ziet op het podium? Hoe ziet hun performance eruit?
7: Ja, er staan zes mannen op het podium, allemaal in zwart met gele pakken. Het is instrumentale muziek voor de mensen die Jungle by Night niet kennen. Het is heel onbekend.
6: Ja, tegenwoordig ook met zang, hè?
7: Ja, nee, nu niet. Okay. Het is, maar ze staan daar zo, ze staan gewoon een feestje te bouwen. Ze bewegen zelf mee, dat gaat over op het publiek. Het publiek beweegt, dat gaat volgens mij weer over op de artiest. Het is gewoon één groot feest die hier een hele mooie lichtshow erbij is. Ik zie er nou naar te kijken. En het is nou alleen licht van achter. Dus het is, nu zie je gewoon zes silhouetten met achter muziekinstrumenten die gewoon een feestje aan het bouwen zijn.
6: En dat feestje dat vieren we even mee op de radio. Laten we even meeluisteren met Jungle by Night, de afsluiter van Breda Bars 2026.

Lieve mensen uit Breda, hoe gaat het met jullie? Ik begrijp natuurlijk dat jullie veel te bespreken hebben met elkaar. Maar ik wil ook even iets met jullie bespreken, als dat mag. Wij hebben dit clubje, Jungle My Night, inmiddels 17 jaar. Ja, dankjewel. En ik weet nog goed dat wij ooit, 2011, hier voor het eerst zijn. Zijn er heel toevallig mensen die erbij waren? Ik tel er. Ah, sick. Zijn er mensen die ons vanavond voor het eerst zien? Ah, kijk. Te gek. Het is heel fijn om hier te staan. Wij hebben een nieuw album gemaakt. We hebben afgelopen anderhalf jaar heel lang in de studio gestaan. Nieuwe nummers gemaakt en het is heel nice om eindelijk op het podium te staan. Mensen voor onze neus te hebben. En ik moet ook zeggen, speciaal in Breda, we voelen ons hier, mensen zijn hier gastvrij. Ja man, ik wil een heel hard applaus voor iedereen hier achter de schermen. Voor het fantastische festival wat ze hier weten neer te zetten. Dat is echt, ik vind het een matig applaus. Dit mag echt wat harder. Heel erg, ja. Dank jullie wel.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Mocht je je afvragen, wat hoor ik nou allemaal op mijn Breda nu? Nou, eigenlijk is het heel simpel. We zijn er live vanuit Park Valkenburg. Hier vindt namelijk iets plaats, dat heet Breda Barst. Tot aan 12 uur vanavond zijn we hier vandaan live met straks tussen 11 en 12 een afterparty. Op dit moment op het hoofdpodium de afsluitende act. Die heet Jungle by Night en die hoor je volledig live. We gaan weer terug naar het hoofdpodium.

Lieve mensen, zijn jullie met ons? Zijn jullie erbij? Ik heb wel... Er zijn nog een paar mensen die stilstaan. Dat is een klein probleem. Dit is je moment om naar veranderingen te brengen.

0: het al eerder, mocht je jou vragen, waar luister ik naar? Het is Breda nu. We zijn er live vanaf Breda Barst. En Dennis, de avond begint natuurlijk op zijn einde te lopen. Nog ongeveer 25 minuten. Volgens mij is het park echt barstensvol. Of valt dat tegen?
1: En het is echt barstensvol. Breda Barst doet zijn naam eer aan. Het is echt inderdaad barstensvol hier zo. En ik ga heel even iemand nog vragen. Hi. Ik zag je net heel lekker mee dansen. Oh. Is het leuk?
2: Ja, zeker.
1: Ken je ze al?
2: Een beetje, ja. Maar ik vind het wel leuk om dit soort meisjes gewoon even op in te laten werken.
1: Ja. Nou, veel plezier nog. Ja, het is echt zoals je hoort. Iedereen staat niet stil hier zo. Iedereen danst mee met de muziek, want dat kan ook bijna niet anders.
0: Jungle by Night sluit het hoofdpodium af en luister nog even lekker mee.

Oké. Mocht je er nou een klein beetje lekker in zitten, mocht dat nou het geval zijn, maak dan even wat geluid.

je denken, wat hoor ik nou? Nou, dat is Jungle by Night. Dat is de afsluiter van Breda Barst 2026. Ze staan op podium in Park Valkenberg. We zijn er live bij met Breda nu nog tot aan 12 uur. En deze set duurt nog tot een uur of 11.

0: Dit is Breda Nu.
1: Nou moet ik zeggen. Wat wil jij zeggen? Nou moet ik zeggen. Ik wil graag even zeggen dat jullie tot dusver. Jullie hebben je behoorlijk goed gedragen. Even een applausje voor jezelf. Maar er is een tijd van gedragen en een tijd van... Jullie leren veel te snel. Je legt je rechterhand op je hoofd. Je legt je linkerhand op je buik. Je sluit je ogen. En je zegt tegen jezelf... Kom op, je kan het. Nee. Kom op, je kan het echt. Je draait een kwartslag naar links. Je draait nog een kwartslag naar links. Je opent je armen hoog in de lucht. Je opent je ogen. En lieve mensen, alles is...

0: Dank jullie wel.
1: Jungle Bonite, de afsluiter van Bredebarst. Je hoorde ze hier bij Breda nu tijdens Bredebarst Live. Want dat is het eigenlijk een beetje wat we doen natuurlijk. Straks in het volgende uurtje tussen 11 en 12 blikken we even terug op wat er allemaal gebeurd is hier. We gaan nog even het terrein op om eens even te kijken of de bezoekers een beetje weg willen. En willen stromen vooral. Dat denk ik dat het verhaal toch wel gaat zijn. En we willen ook even weten van de organisatie hoe het was. Dat na het nieuws van 11 uur. Graag tot zometeen.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waar dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
1: En dan zijn we nog heel eventjes terug op het terrein van Bredebarst. Nog een uurtje lang. En wij, dat zijn in dit geval Damien van Gagedonk, die erbij staat.
9: Ja, goedenavond.
1: Ook onze eigen grote vriend. En dat we erbij zeggen, Jeroen Jan Weterings is er nog eventjes.
0: Ja, ja? Hallo. Ja, zeker. Ja.
1: Maar niet alleen jullie zijn er, want weet je, het veld gaat leegstromen nu op dit moment. Zoals dat een beetje gebruikelijk is. We gaan met z'n allen een beetje terugblikken. We gaan even kijken hoe en wat het is gegaan in het algemeen. Wat vonden de bezoekers ervan? Wat vond iedereen ervan? En ja, iemand aan wie we dat zeker moeten gaan vragen is in dit geval Dennis Stakenburg. Hij is namelijk naar de Front Stage gegaan. Althans, dat probeerde hij, maar het was volgens mij een beetje druk. Of niet?
9: Ja, het is inmiddels wel wat beter gelukt. Maar het is wonderbaar. Mensen blijven gewoon staan. Het is afgelopen, maar mensen blijven gewoon staan. Er gaan wel wat mensen die gaan weg. Er gaan naar de uitgang. Er gaan ook mensen die gaan nog gewoon een drankje halen. Of die gaan nog wat eten halen.
1: Oh, lekker.
9: Ja, precies. Maar er blijven ook gewoon nog heel veel mensen blijven gewoon staan.
1: Doe maar een tosti.
9: Die vinden het gewoon te gezellig hier zo. Dus ik heb geen idee wat dat is. Dus ik ga eens kijken of we het kunnen vragen.
1: Ontkenningsfase,
9: ja. Zullen we eens even gaan vragen? Mag ik even wat vragen aan jullie? Nee? Mag dat niet? Mag ik jullie wat vragen dan?
10: Want, ja hoor.
9: Ja? Het is afgelopen, maar jullie blijven gewoon nog staan. Is dit een ontkenningsfase waar jullie in zitten? Van het is nu klaar
10: nagenieten,
9: voor dit jaar?
10: Nagenieten, denk ik.
9: Nagenieten?
10: Ja, gewoon nog even aan nagenieten. Maar nu gaan we wel naar de fietsen.
9: Ja?
11: Ik heb net voor alle munten die ik over had, heb ik kip gekocht. Ja. En ik ben gewoon helemaal misselijk. Ik moet nu gewoon gaan slapen.
12: Ik heb kip gegeten in een heel jaar.
11: Ik heb ook gewoon een hoop weggegeven hier. Maar ondertussen, ik moet gewoon naar huis.
13: Heel veelzijdig stukje vlees.
9: We toch blijven gewoon staan.
11: Ja,
12: ik kan niet weg. Niet meer.
11: Ja, nee, maar dit is wel het einde. Dit is echt...
9: Ja, het is echt
10: een buitenkracht van kip erbij.
11: Ja.
9: Wens ik u nog heel veel sterkte dadelijk op de fiets.
11: Ja. Uitslapen.
9: Ja. Nou, heel veel sterkte nog.
11: Dankjewel.
1: Nou, vooruit, we hebben de kip een kans gegeven en blijkbaar valt hij op zich best goed.
9: Ja,
1: en,
9: precies.
1: Ja, en de hele familie geniet er van mee, hè, volgens mij.
9: Ja, geloof het ook wel, ja. In ieder geval van de lol die ze hebben over zijn ellende.
1: Ja, is er nog meer wat weggelopen nu op dit moment? Zie je nog meer mensen die je nog heel even kan aanschieten tussen haakjes? Niet letterlijk, maar figuurlijk.
9: Nee, ja, precies. We moeten even kijken. We moeten ze natuurlijk niet gelijk wegschieten als zijnde van...
1: Niet eens vragen of je wat mag vragen, gewoon nee, direct precies. Zeggen.
9: Ik sta hier zo nou. Ik ga ze even vragen.
1: Hey. Goed zo hoort het.
9: Het is afgelopen, maar jullie hebben geen zin om weg te gaan?
10: Nou, ze speelden nog een nummer. Klonk wel leuk, gewoon niet live. Maar toen gingen we even terug weer kijken. Maar we gaan zo wel.
9: Ja, het is toch wel klaar?
10: Ja, als de muziek weg is, dan houdt het op.
1: Gaan zij nog naar de afterparty?
9: Ga je nog naar de afterparty?
10: Is er een afterparty?
14: Ja, we gaan er wel even de stad in. Maar...
10: We gaan sowieso nog even de stad in, ja.
9: Okay.
1: Ja, in de mes is inderdaad een afterparty. Dat is geen grap.
9: In de mes is een afterparty vanavond.
10: Serieus?
9: Ja.
10: Oh, oké. Okay. Dat is wel leuk. Ja. Ja, helaas. Ik moet morgen om 10:00 werken. Dus ik kan sowieso niet al te langer blijven.
9: Je hebt volgens mij goed gefeest, want ik hoor het aan je stem.
10: Ja, ik snap er niks van, want ik heb helemaal niet zo heel veel anders dan normaal gedaan. Maar
9: Zijn je er al lang geweest vandaag?
10: Vandaag, vanaf 7:30. Ik was er gisteren ook wel. Dus ik denk dat het daardoor komt.
9: Ja, het zou best kunnen, ja.
10: Ja.
9: Ja. En dan wens ik je nog...
10: tot laat. Ik ga uitgeslapen.
9: Ja, nou, voor morgen kan dat dan helaas niet.
10: Nee.
9: Maar nou, wens ik in ieder geval nog fijne avond vanavond. En veel plezier nog in de stad.
10: Bedankt.
1: Ik hoop niet voor haar dat zij telefonist is bij een callcenter. Dan wordt het namelijk één groot drama.
13: Dat had wel leuk
1: dan,
13: geweest. Ja,
1: aan de andere kant, als je die morgenochtend aan de telefoonlijn krijgt, dan denk je bij jezelf, zo, wat heb jij gedaan gisteravond?
0: Is dit het juiste nummer?
1: Ja. Dat inderdaad. Dus hallo, welkom bij 0909 Beldemie. Ja. Goed, dat gezegd hebbend, ik wil zo meteen nog meer even weten van wat er op het festivalterrein dan nu nog te zien is. Maar dat doen we straks, want we gaan eerst, denk ik, even terug naar donderdag. Daar ben jij niet bij geweest, Dennis. Jij ook niet, Jeroen.
0: Nee.
1: Maar daar hebben jullie wel heel veel over gehoord. Jij bent er wel een deel bij geweest.
13: Ik ben er even bij geweest, ja, bij het introfestival.
1: Ja, het introfestival. Kun jij even uitleggen, Damien, de vraag het is aan jou, wat het introfestival ongeveer behelst?
13: Nou, eigenlijk vrij simpel. Aan het begin van het jaar en aan het begin van je studie, dan heb je natuurlijk je introweken en mbo'ers en hbo'ers uit de stad Breda die dat jaar starten, die worden uitgenodigd voor het introfestival Breda.
1: Heb jij ook zo'n festival gehad, Dennis?
15: Nee, maar ik heb ook nooit gestudeerd in Breda.
1: Oké, dat scheelt.
13: Nee, en in mijn tijd was het ook nog niet, maar dat is dan weer, ja. Ik studeerde wel in Breda. Nee,
0: het Turfschip was het vroeger.
13: Ja, dat klopt. Het heeft op heel veel plekken heeft het gedraaid. Het, volgens mij ook heel even op Breepark nog. Ja, oh, trouwens, daar ben ik zelf nog een keer geweest. Op Breepark nog. En nu dus een samenwerking sinds vorig jaar met Breda Bars. En daar, nou ja, zoals gezegd, alle HBO en MBO-studenten uit Breda die dat jaar starten, die komen hier naartoe. En ook daar staan hele toffe acts.
1: Ja, waaronder... ja, daar ben jij fan van, dat weet ik. Een band uit 019+1.
13: Ik wou net zeggen, hebben die afgesloten toevallig?
1: Die hebben
13: dan
1: toevallig afgesloten.
13: Dan doe ik even mijn oortjes uit.
1: Dat was 019+1, Chris Cross.
16: Mag het licht uit?
1: Graag.
16: Mag het licht uit? Ik wil zomaar dit al die telefoontjes omhoog zien. Al die lichtjes. Al die lichtjes in de lucht. Allemaal omhoog. Al die telefoontjes omhoog. En we gaan deze doen als één grote familie. Breda, put your phone up in the air. Put the lights on. Deze is speciaal voor alle mooie mensen hier. Christus Amsterdam. Into Breda. Ik hou van jullie. Oké, okay, let op mijn telefoon. We gaan met z'n allen bouncen. You ready?

0: Toch wel leuk hoor, want ze waren er wel op het introfestival. Ik heb het over Criss Cross 019+1. En die deden gewoon een live set. En heel eerlijk, ik moet dat toch toegeven. Het was best leuk om even te zien. Dat geef ik dan ook wel weer toe. Zo ben ik dan ook wel weer. Eens even kijken, want het terrein loopt leeg. Daar hebben we het al eerder over gehad. De spullen worden een beetje opgeruimd. Bands zijn aan het opruimen. En nou ja, dan moet je daar toch eens eventjes gaan kijken. Hoe loopt het er op dit moment een beetje bij, Dennis?
1: Ja, het is opvallend, maar het gaat toch wel redelijk snel dat het leeg loopt nou.
0: Als je dan kijkt naar dat terrein, hè, is het nou één grote puinbak of valt dat allemaal wel mee?
1: Nee, dat valt op zich nog wel mee. Er liggen her en der natuurlijk wel wat dingetjes van die bierentrays liggen op de grond. Mm-hmm. Er liggen wel wat bekertjes op de grond. Maar algemeen valt het wel mee met die bekertjes. Want ja, je moet er namelijk statiegeld voor betalen. En
0: ja,
1: dat wil je toch wel op een of andere manier terug hebben.
0: Ja, dat lijkt me wel inderdaad. Ja. Maar dat is ook sinds een paar jaar natuurlijk wel statiegeld. Daarvoor zal het ongetwijfeld erger geweest zijn. Wat dat betreft is dat dan wel weer een klein beetje een uitkomst. Hè? Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ja... Ja, het is ook van, ja, als je dan aan de staat vanmiddag ook, dan haal ik wat te drinken. En dan denk je van, nou, dan kijk je op zo'n bord en dan denk je van, nou, dat is 3 muntjes. En dan zeggen ze, ja, 4 muntjes. Dan denk je, waarom? Maar ja, dat is een muntje, ja. Ik snap het ook wel, want het Breda Bars, het is een gratis festival. We hebben natuurlijk heel veel sponsoren. Maar ja, het geld moet ook ergens vandaan komen van de bezoekers. Dus ja, het is dan logisch dat je het ook op die manier dat een beetje bijdraagt aan de kosten van het festival.
0: Ja.
1: En ook dus de schoonmaak die je dan daarna hebt, dat is die ook gewoon korter.
0: Ja, op zich is het wel logisch. Als je er zo over nadenkt, dan heb je daar inderdaad wel een punt mee. Even kijken hoor, want ik wil dan toch nog iets weten. Wat was nou eigenlijk jouw hoogtepunt van dit festival?
1: Mijn hoogtepunt van het festival? Dat is een hele lastige. Ik denk dan tot dat ik voor Au moet gaan.
0: Oké, okay, en waarom Au?
1: Ja, dit was toch even mij verrast. Ik kende het in eerste instantie niet. En het is... ik vond het toch apart. Het is een aparte muziek. En het heeft me heel erg verrast. Positief verrast.
0: Nou, dat is heel mooi. Het leuke is, ik sprak ze vanmiddag eventjes nog voor het optreden begon. Uit België helemaal naar Nederland gekomen. Nou ja, zover is dat ook weer niet. De band Au. Stel jullie even voor.
2: Ik ben Brenda.
3: Jolan. Beecht. En Siebe.
0: Vertel eens heel even wat over jullie band. Want het is best bijzonder wat jullie doen.
2: Ja, we maken dus muziek voornamelijk in het Portugees en af en toe in het Engels. Het is eigenlijk een hele mix van verschillende genres. Ik denk dat wat wij het beste vinden passen is dat er in elk nummer toch wel iets van saudade, van verlangen en van gemis zit of zo. Dus dat beschrijft, ik denk een gevoel beschrijft onze muziek beter dan een genre.
0: Nou, zeg je al, het is vooral Portugees en een beetje dus een ander soort vibe als die je normaal gesproken hebt op een festival. Hoe verhoudt dat zich op een festival?
2: Sorry, ik heb het helemaal niet verstaan.
0: Nee, dat heb ik ook wel eens. Dat is mooi, hè? Hoe verhoudt het zich op een festival dat jullie juist een andere taal gebruiken?
2: Ja, dat is eigenlijk heel gek. Ik denk dat de taal het gevoel overstijgt of zo. Of de ratio. Dus ik heb het gevoel, onze set is heel dynamisch. Kan van intiem naar super explosief gaan en... ik denk dat mensen soms wel verschieten, dat ze een ander idee hebben als ze naar ons komen kijken en toch verrast kunnen worden van, ah ja, dit past toch op dit festival.
0: Het is best raar om te merken dat het eigenlijk toch wel universeel is dan, denk ik, of niet?
2: Ja, dat het in heel veel verschillende plekken past.
0: Volgens mij zijn jullie ooit met z'n tweeën begonnen, als ik me niet vergis, toch? Of? Jullie met z'n tweeën, oké. Okay. Goed, maakt niet uit. Hoe hebben jullie dan de rest van de band gevormd? Weet je, ik vraag gewoon lekker aan jou.
3: Ja, Jolan zat ik met een andere band vroeger. En die hebben dan gevraagd voor een remix en dan om live te vertalen. Hij doet heel veel gekke effecten en knoppen. Dat was wat we eigenlijk nog nodig hadden. En dan heeft Bert ons op televisie gezien. En die heeft ons gestuurd of dat hij mee op trommels mocht slaan. En dan zeiden we ja. En die is hier al 5 jaar bij.
0: Het festivalseizoen is natuurlijk bijna al klaar voor dit jaar. Hoe was het voor jullie?
4: Ik denk heel leuk eigenlijk. We hebben op heel veel verschillende festivals kunnen spelen. Heel veel nieuwe mensen en gezichten gezien. En dat is wel het leuke aan een festival. Dat veel mensen komen niet per se voor jou of kennen jou nog niet. Maar wandelen dan wel de tent binnen. En die respons was heel leuk. Ja.
0: Nu is het zo. Dit is een vraag die stel ik niet heel vaak, maar ik vind hem wel leuk. Durf eens even grote dromen. Over 5 jaar, waar is Au dan?
5: Ik denk dat we dan zeker 1 Latin Grammy hebben en misschien een gewone. En dat we dan, ik denk top billboards in Brazilië staan.
0: Zou leuk zijn, toch? Of niet?
5: We mogen dromen, hè?
0: Of laten we beginnen met de nieuwe lichting. Is dat misschien een idee?
2: Nee, ik denk niet dat we gaan inzenden. Sorry.
0: Nee, waarom niet?
2: Ooit gedaan. En ik weet niet of ik dat twee keer mag doen.
6: Dat was de laatste.
0: Je kan het altijd proberen, natuurlijk.
2: Ja. Gaan we dat doen?
5: Ze draaien ons al. Dus.
0: Nee, ik denk dat daar nog discussie over gaat ontstaan, of niet? Kom goed. Hé, jongens, dankjewel.
2: Dank je.
4: Yeah, thank you.

0: Het is dat ik al heel veel andere dingen op mijn playlist voor het slapen gaan heb. Maar dit zou er zo bij kunnen. Mijn god, wat is dit goed. Auw, nou ja, dat doet niet echt pijn. Maar het is wel heel goed. En het komt gewoon uit België. Ik heb ze ook uitgenodigd trouwens, Damien, even voor jouw info. Om een keer langs te komen. Maar er zijn meer bands die al gereageerd hebben dat ze willen langskomen.
1: Ja, dat is zeker waar, ja.
0: En komen die nu niet, dan komen ze de volgende keer dat ze in Nederland zijn wel. Over welke band zou ik het hebben? Ik ga dat nog maar niet verraden, denk ik. Misschien beter. Eens even kijken hoor, want ja, weet je, ik zei het al, het festival dat is lekker lang bezig geweest. Zometeen kijken we eens heel even bij Dennis, want als het goed is heeft hij iemand van de organisatie, althans daar hoop ik op. Heel even kort naar jou eerst, Jeroen. Voor jou was het dan weer een tijdje geleden dat je radio gemaakt had, überhaupt. Ja. Was het weer even lekker, zeker in deze setting?
2: Het was, ik moet zeggen, het is hectisch ja. op zo'n terrein.
0: En even wennen weer natuurlijk, hè?
2: Hectischer dan in de studio, maar ja, het is wel even... Het is wel weer even lekker, ja.
0: Ja. Zometeen even jouw hoogtepunten wil ik graag weten. En niet 2 uur vannacht. En dat van jou, nou ja, eigenlijk hoef ik dat niet per se te weten. Maar ik vraag er wel naar.
1: Nou,
0: ja, omdat ik zoveel ruimte niet meer heb. Dat is het eigenlijk meer. Ik wil wel graag even weten hoe het natuurlijk was. En dan vooral voor de organisatie. Dennis Takenburg, heb jij überhaupt iemand gevonden? Want ja, die hebben natuurlijk ook druk op dit moment.
3: Ja, die hebben het ook zeker druk. Want die zijn het... terrein aan het leegvegen. Ja, nog niet letterlijk met bezems, maar die zijn de mensen er langzaam aan het uitmarcheren. En sommige uitgangen staan wat rijen, omdat het wel drukker is. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk 4 podia hier zo, Breda Bars. We hebben de 3 al regelmatig behandeld. De Future Stage, Spaanse Kraag, de Main Stage, Amstel Stage. Maar we hebben ook Breda Bastard. We hebben het al een paar keer benoemd, heel kort. Een podium waar... beginnend jong talent zeg maar op kon inschrijven en 10 minuutjes de tijd had om zichzelf te presenteren. En ik heb hier Anneke naast me staan. Die is eventjes aan. Ja, die komt eraan. Ik heb hier Anneke naast me staan. En die heeft alle mensen die op het Breda Barset Stage hebben staan, heeft ze begeleid. Hoe was het daar zo op Breda Barset Stage?
4: Nou, in eerste instantie was het heel erg spannend. Want het is voor de eerste keer dat we een open microfoon en een open DJ-booth hadden staan. Dus we wisten van tevoren niet hoeveel mensen er gingen staan. En nou, binnen no time hadden we eigenlijk de programmering voor beide dagen rond. En het was gewoon fantastisch. Het was echt heel leuk.
3: Wat is er zo al voorbij gekomen op het podium?
4: Nou, dat is het leuke. In de middag hadden we tot 7 uur hadden we singer-songwriters, cabaret, dichters... Van alles en nog wat en alle genres qua muziek. En in de avond om 7 uur namen de DJ's het over. En dat was ook heel gevarieerd. Van rappers tot house, techno, Nederlandstalig. Maar dan met een flinke beat eronder door. Dus het was echt heel gevarieerd.
3: En qua leeftijden ook gevarieerd?
4: De leeftijden waren ook gevarieerd. Maar de meeste waren wel zo tussen de 15 en de 20 jaar oud. 1 dame van 40. Ongeveer, hè, schat ik in. Je mag dames nooit vragen om de leeftijd. Dat heb ik ook niet gedaan. En die heeft ook wel even het dak eraf gerost. 2 keer gisteren. Dus ja, de meeste is wel jong. Dus onder de 25, zeg maar. Alles bij elkaar genomen.
3: En is er eentje die jou speciaal is bijgebleven? Waarvan je zegt, nou, dat vond ik echt bijzonder.
4: Nou, we hadden een DJ vandaag staan. Een Joep heet die. DJ Joep. En die sprong eruit. Die sprong er gisteravond uit. Toen zei ik, je doet het zo goed en ik heb nog een heel klein gaatje tijdens het ombouwen van de podia. Wil jij er tussendoor? En die speelde vanavond weer het dak eraf. En is nu ineens een bekende Bredanaar. Want hij werd erkend op het veld. Dus die sprong er echt uit. En onder de artiesten, ja, de dame van Radio Enzon. Die was zo bijzonder qua stijl. Die sprong er ook uit.
3: Dus... Die hebben we gisteren nog heel even kort geïnterviewd, inderdaad. Die kwamen we tegen onderweg. Was heel bijzonder, inderdaad.
4: Ja, maar ik moet alles bij elkaar zeggen. Ze waren met recht allemaal fantastisch in hun eigen genre, in hun eigen stijl. En het leuke is, ze nemen dan hun eigen publiek ook mee. En sommigen kenden Breda Barsten helemaal niet. Dus we hebben onszelf ook weer heel leuk op de kaart gezet. En wij hebben hun op de kaart mogen zetten. Dus... Helemaal leuk.
3: Ja, het is gewoon een goede win-win situatie in dit geval. Ja. Letterlijk en figuurlijk.
4: Ja, klopt. Ja, en ik wil daarbij ook vernoemen, het is mogelijk gemaakt door Zin in Breda. Die staat hier ergens achter ons, een van onze sponsoren. En die hebben daarnaast een zak met geld. Dat zijn mannen en vrouwen die het gewoon echt een bijdrage willen leveren aan kunstzinnig Breda. Dus op het moment dat je het geld niet hebt en je wil gitaar spelen, maar het kan niet, of je mist een oefenruimte of wat dan ook, dan kun je bij hun pitchen. En het enige wat ze vragen is gewoon een goed verhaal. Vertel nou in een paar woorden wat je wil. Wat gaat dat voor jou kosten? En wij willen jou daarin steunen. En ze vragen er verder helemaal niks voor terug. Ja, en die groep wil ik toch ook wel even onder de aandacht brengen. En we hebben vanavond even met elkaar gesproken van... volgend jaar weer, hè? Ik zeg, ja, ik hoop dat dat kan. Kan het ook iets groter? Ik zeg, ja, nou ja, we moeten kijken of het financieel kan. En zij willen zorgen dat het in ieder geval volgend jaar terugkomt. Misschien in een iets grotere versie zelfs nog. En die wil ik ook even onder de aandacht brengen. Want dan krijg je toch de combinatie aankomend talent. En soms heb je een beetje een steuntje in de rug financieel nodig om dat uiteindelijk waar te maken. Dus een droom voor iedereen eigenlijk. En voor ons ook.
3: Ja, nee, ja, precies. Het is inderdaad voor kinderen die iets wat minder hebben te besteden hebben. Is dit een heel goed initiatief. En dit Breda Bars de Bars, het podium, geeft het inderdaad een heel mooi podium. Letterlijk voor de beginnende en opstartende artiest. En wie weet staan ze volgend jaar of over een paar jaar wel op de Future Stage hier zo. Hier.
4: Nou, dat heb ik ze ook verteld. Zo van, we hebben een carousel inmiddels. We hebben dan Breda Barsters. Daarna hebben we Future Stage. En dan kan het zijn dat je een podium moet pakken. Amstel Stage. Of toch de Spaanse kraag, omdat dat je stijl is. Dus ja, en we gaan niet zeggen van je hebt het een jaartje minder gedaan, dus je gaat weer even terug naar af. Maar dat is wel wat je ze voor ogen wil houden. Zo van, je begint bij ons op Bastards, daarna ga je naar Future. Of het hoofdpodium of Spaanse kraag. Ja. Hoe mooi is dat?
3: Ja, heel mooi, heel mooi.
4: Ja.
3: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
3: Ja.

0: het is een beetje last minute geregeld. Maar dat gegeven uit mijn producentenrol. Maar dat maakt het ook al wel weer gauw favoriet. Dat maakt het ook wel weer heel makkelijk.
1: Nee, even zonder gekheid. Het is inderdaad de toezegging dat we het mochten uitzenden en alles. Dat is echt heel last minute. Hè? Even
0: ja, inderdaad. Letterlijk 3 kwartier voor show. Ja. Dus dat is op zich handig. Dat nog heel even binnen hebben.
1: Ik zal je vertellen. Ik weet over welke band dit gaat. Ik heb ze een advies gegeven. Want morgen moeten ze naar Maastricht. Dennis, dit heb jij ook meegekregen, dit advies. En ik denk dat jij dit met mij eens bent. Het is korter als je op een andere manier rijdt via Antwerpen. Dat advies heb ik ze meegegeven. Reisadvies met Marco was het item. En ja. Dan is de andere kant, die vond ik zelf ook wel heel toepasselijk voor hun, is dat ik toch zoiets had van, ja weet je, je kan nu wel weer teruggaan. Eerst naar Den Haag helemaal. Maar is dat handig? Je kan beter gewoon weg. Letterlijk gewoon doekje, is wat hij zegt. Je kan beter, zeg maar, gewoon hier gewoon in Breda blijven slapen. Dat kan ook. We hebben hier hotels genoeg.
0: Ja.
1: Dat was ook een idee, maar dat gingen ze toch niet helemaal in mee, geloof ik.
0: Dat
2: klopt. Maar ja, ik sprak ze nog vlak daarna en toen zei ze, we gaan toch gewoon lekker terug naar Den Haag toe.
1: Ja, nee, dat ergens snap ik het wel. Nou, heb je dan al een klein beetje door over welke band ik het heb?
0: Nou, ik denk dat... Nee, wat zei je?
1: Hij zei niks.
0: Oh, dat dacht ik. Nee, het is Heath.

0: Ik heb een klein probleem. Ik mag namelijk geen hoogtepunt kiezen vanavond. Dat is misschien heel raar, maar het is toch echt waar.
1: Nou, doe dan niet.
0: Dat doe ik ook niet. Nee, daar heb ik geen tijd voor namelijk. Maar Jeroen,
2: ja.
0: Jij mag nog wel een hoogtepuntje kiezen.
2: Oh, dat is fijn.
0: Ja. Heb je überhaupt een hoogtepunt?
2: Ja, nou, ik heb er persoonlijk meerdere. Maar als ik van vandaag iets mag noemen.
0: Tuurlijk.
2: Dat was op, volgens mij was het, ja, dat was op de Future Stage.
0: Ja?
2: Moodboard.
0: Oh ja, die sloten af daar inderdaad.
2: Ja, volgens mij was het een Britse band.
0: Nee, gewoon een Nederlandse.
2: Komen ze naar Nederland?
0: Ja, gewoon een Nederlandse. Oh. Tilburg zelfs. Want ik heb ze. Zal ik je een verrassing vertellen? Dan heb ik nog een verrassing voor jou. Die heb jij natuurlijk niet gehoord.
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Ik heb ze gesproken.
2: Oh ja?
0: Moodboard. Of moet ik zeggen, moodboard. Hoe wil je het liefst dat ik het uitspreek?

0: Gewoon moodboard.
1: Oké. Want ik bedoel, als je het schrijft, dan zou je zeggen stemming vervelend. Verveeld, moet ik zeggen. Maar dat is het volgens mij niet helemaal, hè, wat jullie doen.
2: Nee.
0: Nee, het is een soort woordgrapje met moodboard. Dus als je dingen uitdenkt, dat je je ideeën verzamelt, dan maak je een moodboard. Ja, dat eigenlijk.
1: Jullie hebben elkaar ontmoet op school.
2: Ja, klopt. Op de Rock Academie, ja.
1: Vertel eens even, hoe komt dat samen? Is het allemaal dezelfde studie die je volgt? Of,
3: Ja, eigenlijk gewoon precies dat. Ja? Een soort school waarbij je allemaal muziek kan maken en zo, dat soort dingen. Dat deden we allemaal.
1: Ja. Ja. Nou ja, en dan moet je, tenminste ga je samen een band beginnen. Is dat dan, heel stom gevraagd, is dat een schoolopdracht? Of,
3: Nee, die had je wel in het begin, maar dat... Dat op een gegeven moment moet je dat niet meer doen. En dat vond ik een beetje jammer. Want we misten een beetje de bandjes. Gewoon in bandjes spelen. Dus toen hadden we dat. Daarin hadden we elkaar een beetje gevonden. Want er was niet genoeg bandmuziek, vonden wij. Dus ja.
1: Nou is de Rock Academie is in Tilburg. Daar komt heel veel muziek vandaan. Is dat een soort bakermat voor de bandjes zien, denken jullie?
0: Er zijn wel heel veel leuke bands nu uit Tilburg, denk ik. Dus Bakermat, ja, durf ik niet te zeggen, omdat er heel veel natuurlijk wel scenes zijn in Nederland waar dat gebeurt. Maar wel, er komen veel leuke dingen vandaan.
2: En toevallig, hier spelen er best wel veel dit weekend. Dus dat is heel gezellig.
1: Ja. Want jullie kennen waarschijnlijk heel veel van de jongens die hier spelen vandaag.
2: Ja, zeker.
1: En meiden ook natuurlijk, ja.
2: Oh, meiden.
3: Ja. Vandaag volgens mij alleen maar meiden.
1: Ja, Bonsaira heeft ook...
3: Die heb ik net niet gezien. Maar wat ze net had doen wij op het podium, ja, nee, zeker.
1: Leuk. Vertel heel even over jullie band zelf. Als ik jullie moet omschrijven, ik probeer niet in hokjes te denken, maar muziekstijl.
2: Beetje indie rock, alt rock, shoegaze, noise. Doei. Wat zijn nog meer zangers? Indie.
3: Pop.
1: Dus eigenlijk gewoon voor ieder wat wil een beetje eigenlijk tussen haakjes.
2: Ja, eigenlijk wel.
3: Nee, dat is niet, maar dat is het ook weer niet. Ik denk dat als er deze specifieke dingen bij elkaar komen, dat het dan voor sommige mensen heel leuk is.
1: Hoezo voor sommige mensen? Vertel eens heel even.
3: Als je van Jan Smit houdt of zo.
1: Ja, oké, maar dat is wel heel iets anders natuurlijk.
3: Of als je van Bluff houdt, of Raccoon, of wie heb je nog meer?
1: Ja, zou Bluff nog een beetje kennen misschien?
3: Kensington, als je dat hebt, dan moet je ergens anders
1: gaan. Ja, maar toch wel, want wat is jullie grote droom? Laten we eens even groot gaan dromen.
2: Ik denk gewoon om te kunnen leven van muziek.
1: Maar is dat lastig? Want ik bedoel, je bent iemand die aan het opstarten is. Je bent een band die op zich nog jong is, laat ik het zo dan zeggen. En is dat lastig om een podia te vinden?
2: Nou ja, op zich is het niet heel moeilijk om veel te spelen. Maar het is wel moeilijk om een langdurige carrière te hebben.
1: Laat ik de vraag anders stellen. Okay. Op het moment dat je kijkt naar hoe kom je op een gegeven moment binnen als band. Je moet een soort fanbase op gaan bouwen. Is die lastig te creëren? Is het lastig om je muziek aan de man te brengen? Zo bedoel ik hem meer.
2: Ja, ik denk het wel. Er is natuurlijk ook gewoon heel veel aanbod. Er zijn heel veel vette bands. En er zijn constant nieuwe dingen die gebeuren. Nieuwe soorten muziek die komen. En dan is het soms moeilijk om iemand te pakken en om die vast te houden, denk ik. Ook omdat gewoon de hele wereld beweegt heel snel en mensen vergeten je, social media, bla bla bla. En dat is gewoon een beetje een spelletje wat je moet spelen als muzikant en dan moet je steeds snellere turnover hebben. En, ik weet niet, soms is het al moeilijk.
3: Je bent daarin wel een beetje overgeleverd aan de social media machten en dat is een beetje willekeurig. Dus als je daar je geld mee moet gaan verdienen... Niet met alles, nee, maar... Kijk, muziek is een breed ding, dus je kan je geld binnen de muziek in principe verdienen, maar met één project, denk ik niet. Zeg maar. Misschien die bands die ik eerder noemde, die in de AFAS staan of de Ziggo.
1: Die krijgen het voor elkaar, maar dat is voor jullie nog even toekomstmuziek. Vanavond maakt Breda kennis met Moodboard. Wat kunnen ze verwachten van jullie show?
0: Veel energie, veel lawaai en veel euforie, denk ik.

0: Ik vind dit wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik snap jouw keuze wel, Jeroen.
1: Graag gedaan.
0: Klinkt heel raar, maar ik moet een beetje gaan opschieten. We hebben nog ongeveer 2 minuten voordat ik de compilatie die Maarten vanavond heeft gemaakt moet gaan instarten. Maarten heeft zichzelf helemaal uitgeleefd op een compilatie van alle hoogtepunten van Brede Barst. En ik ben heel benieuwd naar wat hij gemaakt heeft. We hebben 2 minuutjes om eventjes
2: God en iedereen te bedanken. Te
0: ja, daarom zei ik God en iedereen te kunnen bedanken. Dat is nu mogelijk. Dus als je dat wil doen, we hebben vandaag de opperhoofd, de opperproducer noem ik hem gewoon vandaag eventjes. Vind je dat leuk?
2: Oh ja, dat mag je.
0: Dat is mooi. Ik heb het dan over Damien van Gagedonk. Hij produceert het hele festival qua radio. Damien, moeten we nog mensen bedanken? En zo ja, wie?
2: Nou, ik denk dat we in ieder geval moeten starten met gewoon het festival Breda Barst. Laten we daar even mee starten. Dat wij hier mogen staan, dat we hier een plekje hebben, dat de stroom, gas, water, licht, zeg maar, dat idee dat voor
0: over
2: ons,
0: het algemeen vaak werkte, ja.
2: Ja, inderdaad, over het algemeen vaak werkte, behalve om 7 uur stipt toen we gisteren live gingen.
0: Ja, en om 12 uur vannacht, ja, toen we al naar huis waren, bijna iedereen.
2: Bijna iedereen. Kleine details daar gelaten natuurlijk, dat kan gebeuren, maar in ieder geval het festival, ja, dank je, het festival Breda Barst, Babs, Jurgen, Selçuk, eigenlijk iedereen die in het bestuur van Breda Barst zit. Alle vrijwilligers van Breda nu die natuurlijk hebben meegeholpen aan deze productie. Dat zijn mensen die hier letterlijk nu nog om mij heen staan en of zitten. Zitten had in mijn geval ook verstandiger geweest, maar dat is een ander verhaal. Natuurlijk iedereen die op de achtergrond mee heeft geholpen aan alle editing. Ga zo maar door. Fotografie, alles hebben we gedaan. Dankjewel. Het is fijn dat hij dat aankondigt, hè? Dat is prettig. De Tim-groep in ieder geval van het geluid hier. Want ook daarvan hebben wij heel veel natuurlijk hier profijt mogen hebben. Je hebt alles mee kunnen luisteren. Eigenlijk iedereen die in enige zin een bijdrage hebben geleverd. De vrijwilligers van Breda Barst. Die hoor je nu lekker op de achtergrond. Die hoor je voorbij komen. Ja, moet ik hem helemaal volmaken?
0: Als je
2: dan
0: ook gelijk dat ding weer aankondigen, vind ik het prima.
2: Oh ja, zeker. Dat is geen enkel probleem. Dat gaan we gewoon regelen. Maar in ieder geval dus de vrijwilligers hier in de backstage achter de bar, maakt niet uit.
3: Klein applausje misschien met Sander?
2: Ja, nou, dat vind ik eigenlijk een verstandig idee.
0: Dat
2: was ook mijn idee.
0: Maar dit doen we niet 20 seconden lang, hoor.
2: Nee, doen we dat niet 20 seconden lang.
0: Dan krijg ik kapotte klaar over.
2: En als laatste, ja, hij is heel cliché, hè. De luisteraar thuis. Aan iedereen die mee heeft gekeken, meegeluisterd heeft. We gaan nog even luisteren naar een kleine compilatie van het gehele weekend. Yes. Dit was Breda Barst.
0: Ja, dan heb je nog 2 seconden over. Dat is
2: wat
0: weer,
2: is dit nou?
0: Ja. Nieuwe band. Vertel even, Anne. Wij hebben het er al wel een klein beetje over gehad. Maar je hebt de band opgericht. En dat is niet zomaar.
4: Nee. Deze band is eigenlijk ontstaan uit mijn verbrande singer-songwriter carrière. We waren bezig met een album. Singer-songwriter album. En op een gegeven moment zei ik, het is allemaal net niet boos genoeg. Het moet wat harder. De drums moeten harder. De gitaren moeten harder. Het was het Wouter die op een gegeven moment zei van ja, maar met een naam als Anne Nederhoed kun je niet hardere muziek gaan maken dan dit. En dit is geen singer-songwriter plaat meer.

We zijn vooral echt heel onder de indruk van hoeveel mensen er in de paal zijn gekropen. We zijn echt verwend geweest deze zomer. We zijn overal mogen gaan spelen. Het publiek is altijd in grote getalen en wild afgekomen. Maar vandaag was het wel echt, er was connectie. Zij wilden hard gaan, wij wilden hard gaan. Ik denk dat we de zevende versnelling gehaald hebben.

0: teksten, zijn die bij jou persoonlijk? En zo ja, vind je het lastig om die teksten dan naar buiten te brengen? Want het is toch een soort naaktheid die naar buiten gooit in één keer.
1: Ik vind dat soms heel spannend. Ja, en ik ben, het scheelt per liedje onwijs, maar soms ben ik heel expliciet. Soms omschrijf ik iemand heel erg en dan vind ik dat wel heel spannend. Ja, of een situatie of hoe ik erin sta. Soms vind ik dat heel spannend, maar tegelijkertijd vind ik het ook best wel een bevrijding. Het is ook best wel lekker. Je dingen die je eigenlijk voor jezelf zou houden, dat je die gewoon de wereld ingooit. Maar soms is het wel even slikken.

0: Het is een beetje volgens mij Ierse folk pop.
1: Ja, het is geïnspireerd inderdaad door Ierse muziek. Dat komt omdat ik een paar jaar geleden in Ierland op uitwisseling ben geweest. En toen daar heel erg van in de band ben geraakt. En dat ze een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Dus ik schreef eerst gewoon een beetje folky muziek op gitaar en banjo. En toen heb ik Menno gevraagd om daar samen wat mee te doen. En daarna de andere twee, Rinus en Steven. En toen is het echt meer een band geworden. De teksten schrijf ik voornamelijk. Dan schrijf ik gewoon thuis iets op gitaar. En dan gaan we eigenlijk met z'n drieën kijken wat we daar van kunnen maken. Hoe we het een beetje kunnen aanpassen. Dat misschien nog vetter wordt. En iedereen kan zijn eigen input geven eigenlijk. Om er wat van te maken waar we alle vier achter staan en blij van worden.

0: Die hebben natuurlijk de Grote Prijs van Breda gewonnen. Daarnaast ben je 17 juni afgestudeerd aan het Rock Academy. Was dit de eerste show daarna of heb je er al een paar gehad?
1: Dit was wel de eerste live show erna. Ja, we hebben wel wat radio optredens gedaan, maar niet meer live optredens. Dit was de eerste inderdaad.
0: Ja, hoe voelde dit nou?
1: Als thuiskomen. Live spelen voelt altijd als thuiskomen.
0: Ja, schrijven van muziek, dat is altijd een dingetje. Hoe gaat dat bij jou in zijn werk? Ben jij iemand die start met muziek of begin jij met de teksten?
1: Ik begin nooit met de tekst uit. Het is eigenlijk altijd muziek, maar de melodie en harmonie komen al gelijk met de muziek mee. Dus het is nooit alleen akkoorden, maar het is akkoorden, melodie en een beetje gebrabbel. Dus ik weet wel hoe de zinnen moeten klinken, dat wel.

0: Hoe is dat voor jullie om alvast een klein beetje sfeer te proeven op een festival, jongens?
1: Ja, hartstikke leuk. Ik wil straks ook nog heel even het terrein oplopen. We hebben lekker wat gegeten, maar ik denk straks...
0: We hebben daar poffertjes, die zijn ook...
1: Oeh, nog een lekker toetje. Ja, dat is een goeie.
2: De laatste keer dat we hier waren, is het volgens mij 15 jaar geleden. Dus we zijn weer terug.
0: Als je nou... Nou ja, dan kan ik dit aan jullie vragen. Dat is heel makkelijk. Als je dit nou vergelijkt wat je nu ziet met 15 jaar geleden, wat je tot nu toe hebt gezien, is er veel veranderd in die 15 jaar?
1: Ik krijg het idee dat het groter is dan ik me kan herinneren, maar... Ik moet het dus zo nog even goed bekijken, maar dat gevoel krijg ik er nu bij.
0: Maakt dat bijzonder, afsluiter zijn van het festival?
2: Ja, zeker. Zeker. Je kan op heel veel manieren een festival spelen. Openen op de zondag of afsluiten op de zondag of vrijdag, whatever. En daar pas je je set natuurlijk op aan. Dus het wordt wel feest, maar het wordt ook chill.

0: Dit was Brede Barst. We zeggen graag tot volgend jaar. Dag.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar de Firewall.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: daar is die eigenzinnige tante uit Engeland. Eliza Rose. Ze liet een aantal jaar geleden voor het eerst van zich horen. En dat resulteerde gelijk in een ontzettende hit. Veel gedraaid door In On Fire. Alweer 5 jaar geleden. Eliza Rose samen met Interplanetary Criminal. Hoorde je aan het begin van On Fire. En she's the baddest of them all.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from Jay Wara, Kreider, and Dan Hart.

En mind your business. Wat een dikke plaat is dat, zeg hé. Ook nog Chris D. Perry samen met Matthias Dansman. En Hit the Breaks. En daarvoor de beste nieuwe plaat van nu is het mijn vraag. Jay Wara en Talk. Wat een heerlijke tune. Die gaan we nog vaker draaien hier in The On Fire Radio Show. Ja man, het weekend is hier. Ik heb ze weer voor je. 2 uur lang de vetste nieuwe releases. Max Dow hoor je zo meteen hier in The On Fire Radio Show. Eerst even naar Den Haag. Hier is Dan Harbour en Changing. Yo.

hier met Sea Lime Woman. Nieuwe versie uitgekomen op Tool Room Records de afgelopen week. De On Fire Radio Show uurtje 1 begint alweer aardig op te schieten. Ik heb nog een paar hele vette platen voor je. Versa zo meteen met haar nieuwe. En deze moet je ook even gehoord hebben hoor. Lisande is dit. And Put Your Hands Up.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: heeft hij dit toch ongelooflijk goed gedaan, hè? Robin J.D. Albers heeft getekend een aantal jaar geleden voor een waanzinnig nieuwe versie. Een rework, zoals we dat ook wel noemen in de wandelgangen. Van Underground City hoorde de remix van J.D. aan het begin van de tweede uur van de On Fire Radio Show. Dat is lekker beginnen, man.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Jay Wallach, maar ook Kreider en Dan Harbour. En tot Terry met Fred Legrand samen, die wordt heel vet. Fatboy Slim ook nog in de nieuwe van The Round Us, die krijg je ook nog. Ja, ja, uur 2 van die On Fire Radio Show is officieel begonnen.
1: On fire.
0: Hey, welkom, we knallen je als een malle in het weekend met de dikste nieuwe releases. En het is weer smullen hoor deze week.
1: Early.

We gaan weer op de brandweer in dit weekend in september. The On Fire Radio Show met de Honey Love en Marshall Jefferson. Die heerlijke high in Ibiza. Ja, wat een fijne track. En Tol Terry met Fede Le Grand en Rowetta. Zij maakten een nieuwe versie van Baby Can You Reach. Als jij weet de hoeveelste versie het is, ik hoor het graag van je. En ook hoor je nog Leo en Theory Guns aan het begin van de tweede uur van The On Fire Radio Show. Goed dat je erbij bent. Dit is nog een klein uurtje. Het allerbeste van het allerbeste op het gebied van de nieuwe dance releases van deze week. En Kristen Velvet heeft een nieuwe, die heet We Don't Stop. Die ga je zo horen in The On Fire Radio Show. Eerst Lodge en Davina Messina. Dit is Kids and Groove.

Nieuwe Around Us die gaat er nog aankomen. Die is waanzinnig. En dit is ook nieuw en de moeite waard. Ramonis Campelo aan het eind van deze On Fire. And I'll be alright. Ik hoop dat het ook wel voor jou geldt. Heb een lekker weekend verder. Volgende week veel meer On Fire.